afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhe, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
5: VTM, kleurt je dag.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaderdagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
10: Schud je brein wakker met PuzzleFeed, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFeed-app en train je brein.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Sleep World.
14: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
15: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
16: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep.

0: like a rainbow.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: We hebben weinig zon gezien gisteren en vandaag zal het ook nog even duren. Maar de komende dagen is het weer volop zomer. We beginnen deze donderdag met de Jacksons. En Can You Feel It na het nieuws van 7 met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bijna 200.000 Belgen hebben hun belastingaangifte niet ingediend. De Brusselse brandweer blijft staken. En in de buurt van Bordeaux woedt een hevige bosbrand. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zowat 2,5% van het totaal aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
5: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. We hebben onze middelbare scholieren, die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
4: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet heeft goedgekeurd. Expert Jurie Goos legt uit wat de gevaren zijn.
6: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren, dat men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools, dat die data eigenlijk in de cloud gaat. En men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
4: Experts raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saoedi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saoedi-Arabië daardoor op termijn ook kernwapens kan maken. En dat is verboden. Op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
3: En er staat op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. Tussen Bertum en Sterbeek, daar ligt een obstakel op de weg. Dus extra opletten daar.
7: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

Het is bijna 7:08. Ik wens je een hele fijne donderdagochtend. We zijn dus begonnen met de Jacksons en Can You Feel It? Een nummer ook met een onwaarschijnlijk straffe videoclip. En die is uitgeroepen tot kunst met de grote K. Ja, hij behoort tot de collectie van een bekend museum in New York. The Museum of Modern Art. Die hebben die videoclip in hun collectie opgenomen omdat het visuele kunst is volgens hen. En ik zou niet durven om hen tegen te spreken natuurlijk. We vliegen er weer in vandaag tot aan de opening van ons Paradise Beach. Dat gebeurt straks weer om 10:00. En dan ben je dus weer van harte welkom tot 10:00 vanavond. En zo doen we dat elke dag tot 9 augustus. Dus het is Prince die ons vandaag een smaakje zal leveren voor die goodie bag die we straks gaan weggeven, die we weer hebben klaargelegd voor jou. En we gaan natuurlijk ook dat vierde item in onze koffer steken. Het is een wellnessweekend dat ik vrijdag mag weggeven. En we gaan dus dat vierde item er straks insteken. Grootse plannen en fijne muziek, dat is wat je mag verwachten. De volgende 3:00 en het zonnetje zou ook vandaag weer wat meer present moeten zijn. Deze namiddag dan toch. Dat gaan we hier onderstrepen met 2 zonnige hits. Stel ik voor. De Goombay Dance Band gaan we draaien. En The Son of Jamaica. En nu nog deze Enrique Iglesias en Escape.

0: Ja, de beste weerkaarten waren gisteren alweer voor de kust, voor Westende onder andere. Daar kwam het zonnetje gisteravond piepen, maar voor de rest van het land was het toch wel redelijk bewolkt. En ook deze voormiddag nog weinig zon, maar dat zou dus vanmiddag moeten veranderen. Twee zomerse nummers hadden we van Enrique Iglesias en Escape en deze Goodbye Dance Band en The Sun of Jamaica. En trouwens over sun gesproken, Limburgse en Kempense zandgronden worden te warm voor ringslangen. Ja, stel je het volgende voor, je wandelt je tuin in voor wat verkoeling en je staat plots oog in oog met een slang van een meter lang. Het overkomt momenteel heel wat inwoners in Limburg en de Kempen. Door de extreme hitte worden de zandgronden daar te warm. En zwangere ringslangen die vluchten dan massaal weg uit natuurgebieden, zoals de Kalmthoutse Heide, en zoeken verkoeling dus gewoon in misschien wel jouw tuin in woonwijken. Ze duiken vooral op rond vijvers, composthopen en houtstapels. Schrikken is het zeker, maar paniek, zeggen ze, is niet nodig. Dat zeggen ze bij Natuurpunt. Want ringslangen zijn totaal niet giftig en ze bijten zelfs niet. Maar zo'n slangetje van een meter lang? Ik weet het nog zo niet. Afijn. Nog ander belangrijk nieuws.
1: Het gat van de playlist.
0: Op de Instagram van Bart de Wever, want hij postte gisteren een foto van zijn zoon. Het is een keer iets anders dan de kat Maximus. Nee, een zoon in uniform. En daar stonden de woorden trots onder. Het gaat over Simon de Wever, de 21-jarige zoon van de premier. En die volgt blijkbaar een gespecialiseerde militaire opleiding. En hij staat dus in militair uniform te poseren voor de foto. Die Simon heeft al langer iets met het leger en met uniformen. Een paar maanden geleden postte Bart de Wever al een foto van diezelfde zoon die in uniform het terras aan het poetsen was in militair uniform. Daar stond toen bij: hij wil graag reservist worden en hij leeft zich graag in. En dus dachten we, laten we daar eens een nummer aan koppelen. Alles wat met Army te maken heeft, is uiteraard van harte welkom. Dat zou deze meezinger gewoon kunnen zijn van de White Stripes. Seven Nation Army, waarom niet?
2: A Seven Nation Army couldn't hold me back.
0: Die zijn dus allemaal welkom, de Army-singles, maar dit is ook een goeie, vind ik. Is wel het tegenovergestelde. Maar geen kogels meer, dat geldt dus niet voor die Simon de Wever, maar alles met Soldiers is van

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: jaren 80 was er op de BBC een grappig programma met poppen. Misschien ken je dat nog wel, dat was The Spitting Image. En die poppen speelden ook mee in de videoclip van Genesis. Onder andere Margaret Thatcher en Ronald Reagan verschenen in de clip. Ik zou het vandaag niet meer proberen met Trump, want dan kan je het gaan uitleggen op de rechtbank waarschijnlijk. Maar toen, in 87, kon dat dus nog wel. In de clip van Land of Confusion van Genesis. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, Bart Wever is dus trots. Hij postte gisteren een foto van zijn zoon, zijn 21-jarige zoon, in uniform. En daar stond dat die zoon een gespecialiseerde militaire opleiding volgt. En ook de woorden trots. Ja, dat Simon iets heeft met het leger, dat weet wel een tijdje. Een paar maanden geleden postte Bart Wever al een foto van diezelfde zoon in militair uniform, terwijl hij het terras aan het poetsen was. En daar stond dan bij, hij wil graag reservist worden en hij leeft zich graag in. Wel, dat gaat dus verder. Eens kijken welke suggesties jullie allemaal hebben gegeven. Niet echt ja, het leger, maar wel een militaire organisatie natuurlijk. En vooral dit zinnetje, hè, daar wordt gepast een echte vent. John uit Reti stuurde het door, Kurt uit Nienhoven en nog een aantal dachten aan de Strangers en bij de Rijkswacht. Camouflage werd ook een paar keer doorgestuurd. Goed gevonden hoor. Zo staat hij op die foto, hè, volledig in camouflage. Karel uit Lebbeke en nog een paar andere, dankjewel daarvoor. Ook dit kwam een paar keer door. Via Cathy uit Tongeren, Nancy uit Dendermonde en Luc uit Kokzijde. Dat magistrale nummer van Billy Joel. Voor Bernard zou het dit nummer mogen zijn. Simon in kwestie is 21, maar dit was inderdaad ook wel heel goed gevonden. 19 van Paul Hardcastle. En dan heb ik hier een toiletrolletje aan mensen die dit hebben gesuggereerd. Ja, het is echt, het is te lang het lijstje, maar dankjewel voor de suggestie. Inderdaad een hele toepasselijke deze hier van Status Quo.

0: denk dat jullie het zelden zo eens zijn geweest over het onderwerp in ons gat van de playlist. Speciaal voor die zoon van Bart Wever, dus deze Status Quo en You're in the Army Now. Rockwell gaan we zo meteen draaien, maar het is ondertussen 7:55 geworden. Hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Bart Beka.
1: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarna opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien.
0: 7:30, ondertussen is kijken naar de weg. Daar was daarnet nog een verloren voorwerp ergens, maar dat is blijkbaar verdwenen. Geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Alle en Klaas.

De man achter deze Rockwell heette Kennedy Gordy. En die familienaam klinkt echt als een klok in de muziekwereld, want Berry Gordy was de oprichter van het legendarische Motown-label en zo'n lief was dus die Rockwell. Hij kreeg uiteraard de beste studio voor zijn hobbyprojectje. En Michael Jackson, die wil je ook geen probleem, die zat gewoon in het achtergrondkoortje. Ja, some guys have all the luck. Het werd dan ook een grote hit, die Rockwell. And somebody's watching me. Ja, dat gaan we straks weer openen. Gisteren was het een beetje bewolkte dag, alhoewel gisteravond daar in Westende toch nog een zonnetje tevoorschijn kwam. Maar vandaag wordt een betere dag. Zeker deze namiddag gaan er weer wat meer zonnestralen verschijnen. En als je zin hebt in een ijsje of je wil liever afkoelen met een cocktail of een mocktail, ja, dat kan daar allemaal. En het kan ook op onze kosten. Want goed nieuws, we hebben hier alweer een pakketje en dat kan je dus komen afhalen aan ons Paradise Beach in Westende. Tot 9 augustus staan we daar. Dus let op, niet de hele zomer. Tot 9 augustus gaan we daar uitzenden. Van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En tijdens de zomerochtend hier bij Joe maak je elke ochtend dus kans op een exclusief pakketje. En wat zit daar allemaal in? Een Joe tote bag, een Joe t-shirt, een sleutelhanger, een Joe strandbal en ook nog een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve spulletjes die je dus nergens kan aanschaffen, maar hier wel kan winnen. Wat moet je nu doen? De enige manier om ze te bemachtigen is door het weggelikte smaakje of kleurtje te vinden in dit nummer. Ik zei dat straks al, dat de hofleverancier van vandaag Prince is. Dus aandachtig luisteren, zometeen hoor je een smaakje weggelikt worden. En dat is voor jou het sein om dat woordje door te sturen via de Joe-app. En dan een beetje chance hebben dat de computer jouw naam eruit kiest. Dan mag je dus dat pakketje gaan afleveren.

0: Vanavond bij VTM twee heren zonder feeststemming, maar met vurig lontje in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 iedereen op scherp voor de twee kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo.

0: één van de vele hits uit een bijzonder succesvol album op Crash, Boom, Bang, met drie uitroeptekens erbij. Sleeping in my car, van Roxette tot precies 7:45. Ja, daar gaan we straks om 10:00 weer naartoe. En iemand die daar VIP mogelijk kan gaan spelen is Christel uit Zemst. Die heb ik aan de lijn. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net terug uit de Provence, lees ik hier. Hoe is het daar geweest?
1: Heel warm, maar heel leuk. Ja. En heel mooi.
0: Vertel eens, temperatuur ongeveer zo?
1: Oh, we zijn soms dagen tot 38 gegaan, ja.
0: Dat is een beetje veel, hè, Christel.
1: Bij bovenbranden, maar niet te dicht.
0: Ja, dat is een beetje te veel, vind ik. Maar goed, ja, het is een prachtige streek, hè. Heb je daar ook dingen bezocht of was het vooral een rustvakantie?
1: Ja, rusten ook, maar we hebben Roussillon bezocht. We hebben Gordes bezocht. Hele mooie Franse dorpjes.
0: Ja.
1: Lourmarin was ook heel mooi. Vele marktjes gedaan.
0: Ja, marktjes, leuk.
1: Ja.
0: En dan verkopen ze dan zo truffel en dat soort dingen zo op die marktjes. Leuk, leuk, leuk. Goed, zeg jij, ja, Christel. Ja. Was je daar alleen of was je met het gezin daar in de Provence?
1: Met mijn man, mijn dochter en de beste vriendin van mij.
0: Ah ja. Ja, dat gebeurt, hè. Dat je zo om de vriendin, om de dochter mee te krijgen, dat de vriendin ook meegaat. Ik snap het helemaal. Ik ken het gevoel, Christel. Zeg, wij hebben daar net een nummer van Prince gedraaid, dat kon ik al zeggen, maar welk nummer was het? Welk smaakje hebben we daar weggelikt? Je hebt het doorgestuurd, hè?
1: Raspberry.
0: We hebben ook de framboos goedgekeurd, want dat was natuurlijk de vertaling daarvan, de raspberry. Een van die vele smaakjes die je kan proeven op ons Paradise Beach daar in Westende. Je bent daar van harte welkom om die prijs op te halen, Christel. Bedankt nog eens en maak er een fijne werkdag van. Groetjes, hè?
1: Groetjes, dank je, dag.

Robin in de ochtend bij Joe met The Promise You Made. En deze Sergio Mendes had dit nummer al eens opgenomen. Maar dat was wel heel lang ervoor. In 1966 zong hij het al. En exact 40 jaar later stond diezelfde man, diezelfde Sergio Mendes, met quasi hetzelfde nummer opnieuw in de top 40. Het was een beetje opgefrist, dat wel, door de Black Eyed Peas. En dat waren ze dus samen met Sergio Mendes en Mashkenada. Crystal uit Zemst heeft ons VIP-pakket gewonnen daarnet, ons Paradise Beach-pakket. We gaan zo meteen nog eens vooruitblikken naar wat daar allemaal zal gebeuren aan dat Joe Paradise Beach de komende dagen en weken. Want dat is wel het een en het ander. Want, beste vrienden, we zijn vandaag exact halfweg in die periode dat we daar uitzenden elke dag in Westende. En wij hier op weg naar het nieuws van 8 uur met dit prachtige nummer van John Miles.

0: signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Morgen komt Belle Perez naar ons Paradise Beach. Als je de stembanden al wat wil opwarmen, blijf bij ons. We gaan hier samen oefenen. Eerst nog Glenn Frey en de Heer is aan. En het nieuws van 8 uur natuurlijk met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bijna 200.000 Belgen hebben geen belastingaangifte ingediend. Een jonge man uit Antwerpen is zwaar gewond na een sprong in het water van een steengroeve. In de buurt van Bordeaux woedt een hevige bosbrand. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zowat 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Tas heeft opgevraagd.
3: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
2: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt dat 20%. In Ecosien in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Spriemont. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk bij Bordeaux woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saoedi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Het mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden, zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saoedi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Ja, die vrijdag en zaterdag, dat zijn echte barbecue-dagen. Alle details hoor je straks natuurlijk ook bij Jonas na het nieuws van 9 uur. En geen files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne en Klaas.

die sombere bewolkte en ook wat frissere dag van gisteren zal het vandaag al een stukje beter zijn. Ja, de heat is on, dat is een beetje overdreven. Dat is ook nergens voor nodig als je het mij vraagt. Maar het zonnetje zullen we toch al iets vaker zien. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer die zomerse grens aantikken. 25 graden. Jonas gaat er ons straks alles over vertellen wat we precies kunnen verwachten. En als je iets gepland zou hebben dit weekend, wanneer je dat dan best organiseert. Ook wel handig als je begint te bakken en braden buiten. Ik stel voor dat we nu nog eventjes niet naar de hemel kijken, want daar word je niet echt gelukkig van. Nee, we gaan gewoon doen alsof het al 25 graden is. Ja.

0: Ze heeft niet veel nummers zelf geschreven, maar dit was een uitzondering. Ja, de inspiratie was ook niet te ver te zoeken natuurlijk. Elke dag op weg naar huis kwam ze voorbij dat bordje. Nutbush City Limits. Ja, dan heb je snel de inspiratie natuurlijk. Ike en Tina Turner. Het is ondertussen bijna 8:15 geworden. Ik vertelde daarnet al dat we ja, echt bijzonder feestelijke zomerweken hebben daar in Westende. Maar we zitten ondertussen wel half weg.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, maar geen paniek hoor, want we staan daar dus nog een hele tijd tot 9 augustus. En er zijn nog een heleboel fantastische summer sessions en optredens. Elke zaterdag en zondag is er trouwens ook Tess on the Beach. Tess Goossens strijkt dan neer op ons strand en praat met bekende Vlamingen over hun mooiste vakantieherinneringen. Ook een beetje horrorverhalen en ook zomerse zonden. Er zijn al heel veel gasten gepasseerd afgelopen weekend in Imacé en Stan van Samang. En deze zaterdag is het de beurt aan Isabelle A. Dus als je graag nog een selfietje wil scoren met Isabelle, dan weet je waar je moet zijn. Aan ons Paradise Beach dus, daar in Westende. En was je er niet bij bij de opening met dat optreden van Milk Inc? Wel niet getreurd, want morgen kan je komen genieten van het optreden van Belle Perez. Morgenavond staat ze daar om 8:00. En om te bewijzen dat dat daar een fijn sfeertje zal worden, heb ik hier zo een kleine bloemlezing. Kwestie van de stembandjes al een beetje op te warmen en volop mee te gaan daar morgen in Westende. Dat kan met Enamorada, maar zij heeft er zoveel. Echt waar. Dit zal ook voor sfeer zorgen en een van die oude is misschien.

denk wel dat ik je heb overtuigd dat de sfeer daar dik in orde zal zijn. Morgen dus in Westende aan ons Paradise Beach aan de Koning Ridderdijk. Daar ben je van harte welkom om mee te gaan brullen op zijn exotische wijze met Belle Perez. En dan zijn er trouwens nog 3 Summer Sessions. Die kan je ook al in je agenda zetten. Meteor, Berre en K3. En om dat Joe Paradise Beach af te sluiten, hebben we ook iets heel speciaals. Op zaterdag 8 augustus zal dat gebeuren. Kan je langskomen voor het optreden van Aaron Blommaert. Alle details op joe.be of in de Joe-app.

0: Jojo Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Jojo Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
2: de Vos Lemmes.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
0: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Ricci, citroen, met framboos.

Simply Red hadden we met Fairground. En dit was een van die vele sterren tijdens die halftime show, tijdens de finale van het WK. Ja, je weet wel, die show die iedereen overbodig vond. Maar ze waren er wel allemaal. Ook Chris Martin, Coldplay met Higher Power. We hebben al 3 items in onze koffer gestoken de afgelopen dagen. Ik hoop dat je ze allemaal netjes genoteerd hebt. Nummer 4 voor dat wellnessweekend verdwijnt er zo meteen in. Vergeet ook dat niet te noteren. Want morgen is het zover. Hè? Dan gaan we het laatste item erin zetten. En dan mag je doorsturen wat er allemaal in onze koffer zit. Ik duim voor jou dat de computer jouw naam eruit kiest voor dat wellnessweekend in de Ardennen. En ook vandaag zijn die laatste 10 minuten van deze Joe Summer, net voor we naar het Paradise Beach in Westende gaan, misschien wel jouw minuten, want daar zit ons Summer Request. Voorlopig zijn het nog altijd de wolken die het daar buiten voor het zeggen hebben. Alhoewel de bepaalde plekken al zonnig is, kreeg ik hier net via onze chat binnen. Maar we zoeken dus een paar nummers die genoeg kracht hebben om die wolken weg te blazen. Zomers materiaal dus. Dat mogen ook dingen zijn die je al heel lang niet meer hebt gehoord. Dan ben ik wel eens benieuwd waarom je precies dat nummer nog eens wil horen. Stuur maar door. Een berichtje dus met daarin 3 zomerse nummers. En dan doen wij hier de rest. En dan heb ik jou straks misschien wel aan de lijn. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we zo meteen nog eens van Bart Beekhaar. Tot die tijd nog dit nummer van de Crash Test Dummies. En

0: lijkt mij eerlijk gezegd niet de beste vakantiejob om te hebben. Crash Test Dummy. Maar zij hebben wel hele leuke platen gemaakt. Draaien we nog eens van de Crash Test Dummies. En zometeen een tof nummer van Pink. Raise Your Glass. Maar het is ondertussen 8:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Bart Beekhaert.
1: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouwen is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al zeker 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien.
0: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file staat op de Brusselsring op de buitenring tussen de Welriek en de Dreef en Tervuren 4 armen. Moet je nu een kwartier aanschuiven en richting Brussel ook nog op de E19 tussen Zemst en Machelen. Reken daar 7 minuten extra.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: Jonas vertelde gisteren dat het vrijdag perfect barbecue zou zijn. Ik neem aan dat dat niet in Dovemans oren gevallen is, dus hier en daar zal er nu al geschropt worden om dat rooster weer helemaal spik en span te krijgen. Dan kan er vrijdag weer geroosterd worden. En bij een leuk feestje hoort ook een glas natuurlijk. En dan kan je dat dus zeggen. Raise your glass van Pink hier bij Joe. Ik heb mijn koffer al klaargelegd. Ze staat hier te blinken. En dat is waarschijnlijk het moment waarop jij denkt, waar ligt mijn lijstje ook weer? Want dat is zo'n beetje de opdracht, hè. Goed noteren wat er allemaal in die koffer verdwijnt. Als je kan binnenkijken in de Joe Studio via de app of via kanaal VTM Gold, dan kan je misschien al een beetje zien wat erin ligt. En dat kan jou helpen natuurlijk. Vorige week hebben we een weekend in La Roche-en-Ardennes weggegeven. Deze week is het iets helemaal anders. Het is ook weer van Anatura natuurlijk, maar het is meer van de wellness. Dus daar heb je andere dingen voor nodig. We hebben twee overnachtingen voor twee personen in dat Golden Lake en Spa in de Ardennen. Dat is ook weer met alles erop en eraan hoor. Met ontbijt, wellness, een fles champagne zelfs en een viergangenmenu. Blijf luisteren, want zometeen ga ik dat vierde item in die koffer steken.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
0: Ontdek het magazine Margriet.

Op het moment dat deze single uitkwam, stond hij nog in de top 40 met een ballad uit de film Robin Hood. Ja, dat was een enorm succes. Everything I do it for you. Maar het leek alsof hij wou bewijzen dat hij toch liever een gitaartje hoort. Hè? Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams tot 9:15. Deze week spelen we dus voor 2 overnachtingen voor 2 personen in het Golden Lake en Spa in de Ardennen. Vorige week was het een actievere vakantie. Vandaar dat we toen een fietshelm en wandelschoenen en dat soort dingen in onze koffer hadden gestoken. Want we zoeken altijd een aantal toepasselijke items natuurlijk. Maar deze keer is meer van de wellness. Inclusief ontbijt, een fles champagne, 4 gangen menu. En dus zijn het ook wellness items die we er hebben ingestoken al deze week. Ik hoop dat je je lijstje klaar hebt gelegd, want ik ga nu dus dat 4e item erin steken. Dat is ook weer toepasselijk voor zo'n wellnessweekend. Als je nu binnenkijkt in de studio trouwens, dan kan je een paar items zien die er al in zitten. Ik zal ze misschien snel eventjes tonen als je toch aan het kijken bent. Ja, dit herken je misschien van vorige week. Er hangt ook iets raars aan. Die hebben we meegenomen. Ja, die moeten we eigenlijk altijd wel meenemen. We hebben ook dit al in onze koffer gestoken. Handig voor als je uit de sauna of whatever komt. En dan dit, eigenlijk hetzelfde. Als je net gesport hebt of een beetje ontspannen hebt, dan komt dit ook heel erg van pas. Dus dat zijn de 3 dingen die er al in liggen. Wat gaan we erbij leggen? Een prachtig roze exemplaar. Ja, wat is het? Een waterfles. Ja, want een mens moet natuurlijk gehydrateerd blijven. Dus superbelangrijk. Ook tijdens de wellness. Altijd een flesje erbij. Dus steek ik er mee in. Dus dat betekent dat we nu 4 items in onze koffers hebben. En voor vandaag op dat lijstje moet je dus vooral die waterfles onthouden. Morgen gaan we het 5e item erin steken. En dan gaan we ook vragen om al die 5 items door te sturen. En als je dan alles juist doorstuurt en de computer is jou een beetje gunstig gezind, dan mag jij dus op reis vertrekken. Maar voor vandaag dus die waterfles, het 4e item. En dan gaan we die koffer hier weer sluiten voor vandaag. Maar ik wens je hiermee

Daarnet hadden we Alex Warren. Die heeft nu toch al een paar leuke nummers gemaakt, vind ik. Nieuwe single heet Fever Dream. En dit was Murray Head. Officieel is dat geen nummer van ABBA, maar wij weten wel beter natuurlijk. Achter de schermen waren het wel degelijk dezelfde breinen die eraan gewerkt hebben. Het was een onderdeel van de musical Chess, Murray Head en One Night in Bangkok. Het is ondertussen 8:57 geworden. Straks na 9:00 gaan we Jonas uiteraard weer aan de lijn hebben en die vertelt hoe het weer zit. Ja, op dit moment in het centrum van het land nog altijd bijzonder bewolkt. Ik ben benieuwd wanneer die wolken weg zullen zijn en wat we vooral de komende dagen mogen verwachten, want het zou weer echt barbecue weer gaan worden en zomerse temperaturen. Of hij dat kan bevestigen, weten we zo meteen. Ik heb alvast 2 toch wel redelijk zomerse nummers klaargezet tot aan het nieuws van 9:00. Dat is Gloria Gaynor, zo meteen met I Will Survive. En nu deze Alex Godino samen met Crystal Waters. Die kennen we nog van Ladaldi, Ladalda, weet je wel. Die homeless. Wel, Destination Calabria, dat is het.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
4: Daarnet hadden we nog een Destination Unknown. Onze bestemming vandaag ligt wel vast natuurlijk, hè? Dat is Westende. Straks om 10 uur, eerst nog een uurtje ochtendradio. En het nieuws van 9 met Bart Beekaert. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft een geheime deal met de luchthavens van Deurne en Oostende. Een jonge man uit Antwerpen is zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. En de Houthi-rebellen hebben tankers aangevallen in de Rode Zee. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van de Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
6: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
5: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Icosien in Henegouw is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard en was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Spriemont. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
4: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse ring op de binnenring. Tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. 6 minuten daar.
7: Dit is Joe.
1: Met Alain Klaas.

0: Tell me what it takes to get a smile on your face. Wel, ik kan één plekje zeggen waar ik heel veel mensen met een glimlach heb gezien het afgelopen weekend toen ik daar moest presenteren. Dat is dat Paradise Beach in Westende. Zeker als daar een ijsje en al die andere lekkernijen bij hoort natuurlijk. Dat kan je wel voorstellen. Soul Sister and Tell Me What It Takes.
1: Het weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, gisteren helemaal in de late namiddag hadden we weer wat zonnestraaltjes aan dat Paradise Beach. Op dit moment nog altijd bewolking hier in het centrum van het land. Wat mogen we verwachten?
2: Ja, vandaag dus toch opnieuw veel wolken. Op dit moment trekken er zelfs een paar buitjes vanuit het noorden over het land. Dus de komende uren zou het zelfs toch eventjes kunnen gaan regenen. Maar dan na de middag dan gaat het wel opnieuw overal droog blijven. En dan gaan er toch stilaan toch weer wat opklaringen verschijnen. De meeste zon die is vandaag voor de kust. Dus aan het Paradise Beach, daar verwacht ik de meeste zonneschijn. In het binnenland ook wel wat opklaringen. Maar daar kan de zon het deze namiddag toch bij momenten nog altijd moeilijk hebben. Maar het wordt wel iets warmer dan gisteren met de temperatuur rond zo'n 24 graden vandaag.
0: Ja, dat is inderdaad al een beetje meer. Maar het betere weer wacht ons dan op vrijdag, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, inderdaad. Maar ook morgen zullen we wel met veel wolken starten. Maar dat ochtendgrijs gaat wel veel sneller opgeruimd raken dan vandaag. Dus morgen in de loop van de dag toch al snel mooie zonnige periodes. En zomerse temperaturen. En morgen, we gaan toch naar 5, 26 graden. Ook weinig wind morgen. Dus het zal toch wel echt al genieten zijn van een prachtige zomerdag morgen. En dan zaterdag, dat wordt dan echt wel de zomerse dag van het weekend. Met 28 graden, veel zon, een zwak briesje. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit. En dan zondag, dan trekt er nog eens een regenzone over het land. Dus dat is toch wel, ja, dat is lang geleden. Dus zondag, de timing is misschien wel een beetje minder met alle festiviteiten die er zijn in het weekend. Maar dus zondag, dan gaat het in de loop van de dag regenen. En ja, er zijn toch weer computers die 5 tot 10 liter water geven. Dus dat is toch een regen die de natuur heel goed zal kunnen gebruiken.
0: Ja, en is dat de hele dag zondag, denk je? Of hoe? Stel dat je toch iets zou willen doen.
2: Ja, het is buiige regen. Dus het zal bij momenten regenen, andere momenten weer droog. Maar het lijkt toch wel heel wisselvallig te zijn. Al van 's morgens vroeg dat er buien vanaf de kust naar het binnenland trekken. En dan in de namiddag kunnen die buien ook wat feller worden. Misschien zelfs kans op een donderslag hier en daar. Dus het zal wisselvallig zijn, maar zeker geen volledig verregende dag. Tussendoor ook wel droge momenten op zondag.
0: Ja, parapluutje in de buurt houden en dan kan je toch nog heel leuke dingen doen. Begin volgende week een beetje van datzelfde wisselvallige of wordt het wat beter?
2: Het gaat opnieuw herstellen. Hè. Dus maandag is in de temperatuur rond 24 graden. En in de vroege ochtend misschien nog een buitje. Maar al snel droog weer met brede opklaringen. En dan zijn we vertrokken voor opnieuw een zeer zomerse periode. Het is al zo. En daar zijn deze ochtend eigenlijk alle weermodellen het over eens. Dat in de loop van de volgende week opnieuw serieus gaat opwarmen. En we waarschijnlijk over een week zelfs opnieuw temperaturen krijgen van 30 graden en meer.
0: Weer van dat hem. Ja, ongelooflijk.
2: Ja, weer van dat. Ah, inderdaad. Dus het is, er zijn zelfs weer computers die richting 35 graden gaan tegen eind volgende week. Dus dat is ja, toch opnieuw heel bijzonder. Ja, van het moment dat de wind naar het zuiden draait, dan kan die warmte echt heel snel tot bij ons komen. En dat lijkt dus volgende week opnieuw het geval te zijn. Dus waarschijnlijk vanaf volgende week, dinsdag, woensdag, dat we toch opnieuw naar temperaturen gaan richting de 30 graden. En dat zou dus opnieuw wel eens een hittegolf kunnen zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dat is dan de derde hittegolf dit jaar, als het allemaal zo zal zijn natuurlijk. Hè. Er zijn nog wel wat vraagtekentjes, ja. Maar het ziet er toch naar uit dat ze beginnen eens te worden, al die weermodellen, jongen.
2: Ja, inderdaad. Dus eventjes dus de komende, vandaag wat meer wolken, dan zondag een paar regenbuien en dan nadien is het opnieuw volop zomer. Hè.
0: Ja, iedereen hoopt nu dat het zondag een keer goed regent, want dat is dan toch echt wel nodig als we weer boven de 30 gaan, jongens. Goed, morgen misschien toch nog meer duidelijkheid over die potentiële derde hittegolf die eraan komt, dan spreken we elkaar opnieuw. Tot dan, hè.
2: Tot dan, Salukes.

We hadden Sabrina er nog eens met Boys and Summertime Love. Daarmee zaten we weer in de jaren 80. En dit is de nieuwe single van Bedde. En er zijn nogal wat internationale artiesten die hun carrière begonnen zijn met eenvoudige filmpjes op TikTok. Maar ja, de man die we net hebben gehad, dat zal wel de eerste Vlaming zijn zeker, die ondertussen muzikaal is doorgebroken. Berre van den Bussen. Ja, die familienaam mogen we laten vallen ondertussen. Gewoon Berre is het nu. En dat was zijn nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow. Wie is er allemaal jarig op deze donderdag? Wel, Luc Verschuren is jarig. Radiocollega en ook lange tijd aangever geweest in de shows van Jacques Vermeijeren natuurlijk. Op deze dag geboren in 54, dus hij wordt 72. Michel van den Bos, frontman van Gaia, ook hij is jarig. Hij wordt er 65. Remco Evenepoel heeft bewezen dat hij toch wel de strafste tijdrijder in ons land is. Maar een collega van hem is jarig, Rick Verbrugge. Die was in zijn tijd ook al een goede tijdrijder hoor. Hij wordt 52 vandaag. Daniel Radcliffe is jarig, Engelse acteur die het bekendst is geworden dankzij de Harry Potter films. Hij vertolkte Harry Potter, hè, wordt 37 vandaag. En ik vind dat we vandaag toch nog eens moeten terugblikken naar precies 15 jaar geleden. Toen kwam het nieuwsbericht binnen dat Amy Winehouse overleden was, veel te jong. Ze is helaas lid geworden van die beruchte 27 Club, waarin ook Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin en Kurt Cobain al zaten, allemaal gestorven op hun 27ste. Dat gebeurde op 23 juli 2011. En vandaar dat we daar nog eens een spotje op zetten vandaag. Ik neem aan dat je dat ook wel terecht vindt in de vorm van dit nummer hier, Valerie, single die ze zingt samen met Mark.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op showgold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen... Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Ja, voor de muziekfans toch wel een bijzondere datum, die 23 juli. En vooral die 23 juli 2011, precies 15 jaar geleden. Dus toen kwam dat nieuwsbericht binnen dat ze niet meer was. Amy Winehouse, ja, lid geworden van die 27 Club, grote club. Die daar samen boven heel straffe muziek aan het maken zijn, neem ik aan. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain en dus ook Amy Winehouse. We hadden ze samen met Mark Ronson en Valerie. En Red Light Spells Danger van Billy Ocean. Dat is zo'n typisch nummer dat in de loop der jaren steeds meer fans heeft gekregen. Journey is ook zo'n nummer, hè. Don't Stop Believing. Maar die Red Light Spells Danger is ook spectaculair gestegen in onze top 2000 nummer van Billy Ocean. Ik ben benieuwd wat hij dit jaar zal doen in die top 2000. Want als het de zomer afgelopen is, dan is dat toch weer het volgende waar we aan zitten te denken hier bij Joe. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijg je zo meteen voor de laatste keer van Bart Beekaert. En daarna draaien we Maroon 5 met This Love. Eerst nog Lilywood en The Prick.

0: eerste versie klonk dit nummer helemaal anders, maar dan heeft Robin Schulz er zich mee bezig gehouden. En toen werd het plots een gigantische hit voor Lilywood en The Prick en Robin Schulz dus. En Prayer in C. Ondertussen bijna 9:50 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we laatste keer van Bart Beka.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de luchthavens van Deurne en Oostende. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. De luchthavens zouden verzekerd zijn van subsidies tot 2039. In Ecosien in Henegouwen is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. En prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint ze in september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Prinses Eleonor studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien.
0: Maar je hebt daarnet gehoord dat er later volgende week dat er weer een nieuwe hittegolf in de lucht hangt. Is het nog wel een beetje vraagtekens rond. Maar morgen zal Jonas daar ongetwijfeld duidelijkheid over hebben. En ondertussen eens kijken naar de weg. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: zanger van Maroon 5, Adam Levine, zat emotioneel helemaal in de put. Zijn relatie was op de klippen gelopen en hij dacht, daar ga ik eens een nummer over maken. Dan verwacht je een heel geladen emotioneel nummer, maar daar hebben dus de afgelopen minuten weinig van gemerkt. Het is een opgewekt nummer geworden en een enorm succes ook voor Maroon 5, This Love. Misschien dat die ex dan toch wel een beetje second thoughts heeft gehad. Het strafste nieuws dat we hier vandaag hebben binnengekregen komt uit de Kempen en Limburg. Het overkomt momenteel heel wat inwoners daar in de Kempen en Limburg. Door de extreme hitte ontvluchten ringslangen massaal. De snikhete zandgronden en zoeken ze verkoeling bij ons in de achtertuin. Het zou dus zomaar kunnen dat je daar vandaag de dag een slang tegenkomt van tot wel 1 meter lang. Zeker als je een mesthoop of nog wat los hout ergens hebt liggen in de tuin. Dit is wat de deskundige Peter Engelen daarover zegt.
1: Dat vrouwtje gaat een gaatje zoeken en dat duwt zich eigenlijk als het ware naar binnen, naar een vochtige ruimte. En wanneer het dat gevonden heeft, meestal is dat zo op een 50 centimeter in de hoop, dan gaat ze daar eigenlijk haar eitjes afleggen.
0: Ja, dus als je dat in de tuin hebt liggen, zo'n mesthoop of toch nog wat losliggend hout, dan zou het dus wel kunnen dat daar in één keer een slang van 1 meter in zit. Is dat nu giftig? Moeten we een beetje bang zijn?
1: Ze zijn helemaal niet gevaarlijk. Ze zijn niet giftig en ze bijten niet.
0: Ze bijten niet en ze zijn niet giftig. Maar kom, als je een slang van 1 meter in je tuin ziet liggen, dan schrik je toch wel even waarschijnlijk. Dus het is schrikken. Maar alleen de adder, dacht ik, dat is gevaarlijk. Maar die ringslang, daar moeten we ons dus voorlopig weinig zorgen over maken. Dankjewel aan Peter Engelen om dat even te verduidelijken. Dit is Wang Chung bij Joe en Dance Hall Days.

0: Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestof.

0: heb je de choreografie gedaan daarnet op die Macarena van Los Del Rio. Ja, er zijn mensen die meteen in de houding springen. Hè. Als dat nummer komt, dat ze dan meteen dat dansje erbij moeten doen. En niemand mag je tegenhouden. En dit was Miley Cyrus. Ja, dochter van Billy Ray Cyrus. En de rollen zijn ondertussen omgekeerd. Nu is hij dus ooit was het de dochter van Billy Ray Cyrus. Maar nu is hij de vader van Miley. The end of the world hier bij Joe. Ik vraag me nu eigenlijk af. Eventjes een vraagje aan onze Jarne hier. Is het Bluetooth of is het via telefoon te doen deze keer? Telefoon, hè? Ja. Oké, dan moet ik hier nog even op een knopje duwen. Ja, we moeten hier soms hele ingewikkelde schakelingen doen, afhankelijk van hoe het zit. Maar als het goed is gegaan, dan heb ik nu Bjorn aan de lijn. Bjorn, goedemorgen.
1: Hey,
0: goedemorgen. Oh, wat ben ik blij dat ik jou hoor. Bjorn uit Lauwe, dan zitten wij toch in de buurt van Menen, dacht ik, hè?
1: Ja,
0: niet zo ver van Menen, Kortrijk, die regio. Zeg, ik ga even een jingle starten en dan is het aan jou, jong.
2: Joe's Summer Request.
0: Want jij hebt een mailtje gemaakt of een berichtje doorgestuurd via de Joe-app, waarin jij duidelijk maakt welke platen wij moeten draaien voor jou. En die laatste 10 minuten van de uitzending zouden dus wel helemaal voor jou kunnen zijn. Eens kijken wat het is geworden. Paradiso zie ik hier staan, Bailando. Waarom dat nummer?
1: Oh, dat is een nummer die vroeger gespeeld werd toen we op Spanje naar reis gaan.
0: Oh ja.
1: En dat nummer is altijd bijgebleven. En eigenlijk iedere keer als ik dat hoor, dat heeft echt wel nog een vakantiestemming terug.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan denk je terug aan die lange trip richting Spanje natuurlijk, elke keer als we dat draaien op de radio. Zeg, wat zijn de vakantieplannen dit jaar eigenlijk?
1: Gewoon naar West-Ende, naar de chillbar komen en verder gewoon een keer naar de Ardennen of zo.
0: Oh, maar dat is prima, hè. Dat Paradise Beach, ik zweer het je, het voelt alsof je in het buitenland zit. Echt zo'n leuke vibe dat daar is. En morgen het optreden van Belle Press, kom je daar toevallig naartoe?
1: Ja, voor mijn dochter. Ze is daar een grote fan van.
0: Ah ja, dat kan ik mij voorstellen. Die gaat al die liedjes meezingen natuurlijk. Hè. En dan ook nog een uitstapje naar de Ardennen. Ik vind dat prima plannen. Goed, muziek dan weer. Bart Kael, die heb je ook aangeduid. 1000 terrassen in Rome. Waarom, voor wie draaien we dat?
1: Nou, dat is omdat ik en mijn vrouw graag op huwelijksreis zou gaan. Maar we weten nog niet echt welke bestemming we gaan. Dit jaar iets behaald naar wat allemaal anders.
0: Ah, ja.
1: Dat liet je natuurlijk ook een beetje aan denken.
0: Oh ja, tuurlijk. En Rome, dat is een prima bestemming hoor voor een huwelijksreis. Prachtige stad is dat. Ben je er ooit al geweest? Of nog niet?
1: Nee, dat nog niet. Ik denk wel dat de reis ergens naar de Filipijnen of zo zal zijn.
0: Een heel eind verder. Oké, dat is natuurlijk ook wel een goed idee. Right, en dan heb ik hier nog een wat ouder nummer, hè? Iets uit de 70s. Vertel maar wat je als derde hebt gekozen, Björn.
1: Dat is Seasons in the Sun, die heb ik gekozen.
0: Ah, ik zie hier Mungo Jerry staan. In the Summertime heb je doorgestuurd, toch?
1: Ja, in the Summertime, ja.
0: Maar Seasons in the Sun is ook een goed nummer, maar hier stond nu Mungo Jerry in the Summertime. Waarom dat nummer?
1: Dat is een liedje dat mijn moeder heel graag hoort. En met dat ze onlangs een accidentje heeft gehad. Voor een hartje onder de ring te steken voor haar, maar dat ze daar ligt te liggen.
0: Oh, ja.
1: Dat is toch ook dan een keer, ja.
0: En verloopt de revalidatie een beetje goed met de mama?
1: Ja hoor, ze is al aan de beter.
0: Oh, maar kijk eens, ja, en die Mungo Jerry, dat zal haar wel kracht geven. Goed, we gaan die platen allemaal draaien. Bedankt voor je berichtje, Björn, en maak er een fijne dag van. En veel plezier met de dochter morgen daar aan ons Paradise Beach natuurlijk. Hè. Bedankt hoor.
1: Dank je wel.
2: Joe, Summer Request.

een van die Summer Request platen die werden aangevraagd door Bjorn uit Lauwen. Dit was speciaal voor zijn vrouw. Ze zijn 2 jaar geleden getrouwd en zouden op huwelijksreis willen gaan, maar ze weten nog niet helemaal waar naartoe. Dus ja, stapels bestemmingen biedt met mij aan. Barkel had ook datzelfde probleem. Ik hoop dat ze eruit geraken. Filipijnen zou het waarschijnlijk worden. Hè? Rome, dat stond toch nog niet echt op het lijstje. 1000 terrassen in Rome. We zijn op weg naar ons terras in Westende, dat van het Paradise Beach natuurlijk. Astrid mag het daar zo meteen gaan openen. En nog 1 nummer tot aan het nieuws. Dat is van Mungo Jerry.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Dit
1: is jouw. Fijne morgen, doen we nog verder van gezellig opstarten met een paar warme knuffels van John Hyatt, van Jaap Reesema en Mr. Big. Die komt er als eerste aan. To be with you. En nieuws, dat krijg je ook uiteraard om 10 uur met Bart Beekaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft een geheime deal gesloten met de luchthavens van Deurne en Oostende. Rusland en de VS hebben overlegd over Oekraïne. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
3: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
2: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonore gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint ze in september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf hun opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonore haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Ja, en eerst wat wolken, ook aan de kust is dat het geval, maar dat houden mensen niet tegen, want ze zijn al op post door en zo hebben we het graag. Nog eens kijken dan op de weg. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook nog 5 minuten op de A12 richting Antwerpen. Tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Wow.

Die hoge noot, hij kan er nog aan hoor. Mr. Big to be with you. Tot 1 uur deze middag ben ik ook graag bij jou. Dat is mijn plan toch. En daarna geef ik de studio door aan Jan Bosman, die op zijn beurt de boel aan Anne van Elzen dan weer overlaat. En vanavond is er ook nog Stijn Smets. Maar zover zijn we uiteraard lang nog niet. Het is 6:50. De deurtjes zijn nog maar net helemaal open gegaan van ons Paradise Beach in Westende. Er is nog wat wind. De zee doet nog wel wild. Maar het gaat allemaal nog opklaren. Dus het is sowieso de moeite om af te komen. Weet dat het nu nog rustig is. Dus dat je nu sowieso ook nog jouw plekje kan vinden op ons terras. Eerst hier nog aftrappen dus in de vroege uurtjes. Het kot in vuur en vlam zetten zelfs muzikaal gelukkig. Met de Tramps dan nu en Disco Inferno. Goedemorgen.

Life. Ja, Lou, als er iemand nog niet wakker was, is dat nu wel gebeurd, zeker. Hè? Bon Jovi, It's My Life, om 10:15. Goedemorgen. Straks krijg je trouwens een zenmomentje, maal 2 van mij, om te bekomen. Ja, dat relaxen, dat kan al eens deugd doen. Zeker ook als je hier gisteren bleef plakken. Want gisteren waren Gert Verhulst en James Cook hier en ze hebben de sfeer er bijzonder goed in gehouden, hoor. Iedereen heeft hier zeer goed meegedaan, mee wuiven en zo van links naar rechts. Dat werkt. Jullie zijn er klaar voor en morgen doen we dat ongetwijfeld opnieuw, wanneer Belle Perez langskomt. Hè. Nu, relaxen, daar gaan we straks voor dus, met een koffietje misschien erbij. Kan alleen maar smaken en ja, het gaat gebeuren, denk ik, bij muziek van Nelly Furtado, bij John Hyatt ook al. Maar nu eerst nog deze mannen. Dit zijn ABC. Die kleurrijke Britse band met hun onvergetelijke hits. Hè. En zo is dit er zeker en vast ook eentje. ABC en

0: hier binnen kapot gedraaid in de jaren 80 en blijf dat vooral doen. En met de ABC, The Look of Love, of wij hebben dat net weer gedaan. Magali van Pottelbergen die stuurt ook al via de app Belle Perez, die komt toch vandaag? Nee hoor, dat is wel degelijk morgenavond, vrijdag dus om 8 uur in de avond. Dus zie dat je erbij bent. Ik had jou hier ook wat zen beloofd bij Joe en die krijg je dus ook. Hè. Wegdromen op zijn best ga je doen met Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Na eentje van bijna 40 jaar oud, toch wel hoor. Have a Little Faith in Me van John Hyatt. Die trouwens onlangs nog zijn afscheidstournee passeerde op Gent Jazz. Waar jij misschien ook wel bij was. En zometeen mag je dat allemaal nog eens herbeleven. Dus John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Zometeen.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand. Met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een

0: seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe Paradise Beach.

0: precies heel lang geleden om deze nog eens te horen. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. En dat is zo plezant ook om te horen. Ik kreeg ze net nog na John Hyatt ook al Have a Little Faith in Me. Dat is van die muziek waar je een beetje stil van wordt. En dus vullen we aan met Nu Wij Niet Meer Praten. Zometeen Jan Jaap Reesma en Pommelien Thijs. En ook nog eens een blik op de weg dan. Ik geef je de files mee waar het langer dan 5 minuten aanschuiven is. We beginnen met de langste file. Enfin, het zijn allebei 5 minuten files. Zowel op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook al op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Your Paradise
1: Beach. Met Astrid Philips.

Tata, als je dit hoort op de radio, weet je toch echt wel dat het zomer is. Wil je misschien ook wel meer dan anders plensen in water? Zeker gezien het dit weekend volgende week weer tropisch heet wordt. En blijf dan zeker hangen als je wil weten waar naartoe bij die temperaturen. Paradise Beach is uiteraard ook altijd een optie. Maar ik heb nog een leuke summer hotspot ook. Voor na Kings of Leon en Michael McDonald ook al.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.

0: meteen al een keer een heerlijk warme stem. Pionier in de soulmuziek bij met Billy Paul. Your Song.
1: Show. Summer Hotspot.
0: Ja, iedereen die houdt van kajakken of suppen of het graag eens wil proberen, zeker je oren spitsen dan, want onze Summer Hotspot vandaag brengt jou daar naartoe. Met Sam de Smet, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Astrid.
0: Kajakken of suppen, dan zit ik in de goede richting toch, als ik het wil hebben over dobber, of meer bepaald, jij wil het hebben over dobber. Want dat is een ding waar jij je mee bezighoudt. Vertel eens, dobber, wat moet ik daarvan weten? Wat is dat allemaal?
2: Dus dobber is een deelsysteem eigenlijk voor kajaks en subs, waarmee dat je overal in Vlaanderen eigenlijk heel makkelijk het water op kan.
0: Dat is fantastisch. Ik wist dat dat bestond voor auto's en fietsen, maar dat bestaat dus ook voor entertainment als zijnde kajaks en subs. Hoe zijn jullie bij dat idee gekomen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik had eigenlijk zelf een kajak gerenoveerd, een tweedehands kajak. Maar toen ik daarmee naar het water wou, merkte ik dat het eigenlijk een heel lomp ding was. En zoals je zei, er zijn een deel fietsen, deel steps, deel auto's. En ik dacht van, zou het niet makkelijk zijn als we ook een deel kajak zouden kunnen gebruiken.
0: En kan je dat dan eigenlijk gewoon overal doen op gelijk welk water, of moet je toch met bepaalde dingen rekening houden?
2: Ja, we doen wel altijd ons onderzoek. We willen natuurlijk niet dat er te veel binnenvaartschepen of olietankers passeren als je aan het kajakken bent. Nee. Dus meestal zitten we eigenlijk in centrumsteden op kanalen. Wat het aangenaam is om te kajakken. We doen zeker ons onderzoek voordat we mensen het water op gaan sturen natuurlijk.
0: Ja. Je bent gestart in Gent, maar waar kan je dan nog zo gebruik maken van die deelkajaks?
2: We zijn inderdaad gestart in Gent en aan de Blaarmeerse. Dat is natuurlijk ook in het centrum Gent, maar ook in steden als Kortrijk, Leuven, Mechelen. Dus kort zijn we ook open in Brugge. Okay. Dus eigenlijk een beetje overal in Vlaanderen. Vooral de grote steden.
0: Voilà. En als mensen nu denken van, ik wil ook niet meer langer moeten sleuren met zo'n bord of met een kajak. Waar kunnen ze dat dan allemaal regelen?
2: Waar kunnen ze dat allemaal regelen? Ja, mensen kunnen eigenlijk op voorhand gewoon boeken via onze website, maar ook ter plaatse. En dat is wat ik vooral op wil inzetten, echt die spontaniteit. Ja. Mensen die zeggen van, oké, lange dag op het werk, ik kom toe aan de locker, scan de QR-code en je kunt zo een bord of een boot eruit trekken.
0: Ja, fantastisch, hè? Maar dobber.live, dat is ook nog jullie website als je toch wil reserveren. Als je denkt van, oei, gaat er nog wel iets beschikbaar zijn?
2: Voilà, leven de spontaniteit. Als je niet met een groep komen.
0: Ja. Oké, voilà.
2: Als je met een groep komen, ga je best voorhand even reserveren. Dat er voor iedereen materiaal is.
0: Dan noteren we dat zo. Sam de Smet, dikke merci. En dankjewel ook voor de dedication, want je bent een Gentenaar in hart en nieren. Dat voel, dat hoor ik aan alles. En je hebt de Gentse feesten toch één avondje laten passeren voor ons.
2: Voilà, als je dan lekker fris op de radio komen.
0: Dat is helemaal in orde gekomen ook. Sam, dikke merci en nog een fijne dag. En vier ze nog, hè, de komende dagen.
2: Dat gaan we zeker doen. Merci.

dobber.live. Daar moet je zijn. Caroline Hertogen vroeg het nog eens via de app. Ze had het niet zo helemaal gehoord. De app voor kajaks, subs. Die kan je dus ook delen, zoals deelsteps, deelfietsen. Maar nu kan het dus ook voor een kajak dat je niet moet sleuren met een kajak. Dat is nogal redelijk onhandig gezien groot en zwaar. Dus fantastisch idee eigenlijk, hè, van Sam de Smet uit Gent. Ik daar net nog aan de lijn had voor onze summer hotspot van vandaag. En weet dat het volgende week weer volop gaat stralen. De zon gaat erbij zijn, hoor. Tot 34 graden zag ik toch op mijn weerapp. Volgende week vrijdag. Dus het gaat nodig zijn om af en toe verkoeling op te zoeken bij het water. Je kan dat ook vandaag al doen, hè. Het is zelfs met een klein windje erbij. Maar dat doet deugd. Dus kom maar af. Paradise Beach, Westende, the place to be. Toch nog steeds, hoor. Met nu vlak voor 11, Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jou. Als je het nog niet voelde tot nu toe, kan er wel eens verandering in komen om toch fluitend deze donderdag 23 juli verder te zetten. Centerfold van J. Kaals Band helpt een handje. En zo wordt het 11 uur. Nieuws, dat hoor je met Bart Beekaert. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Al 160 klachten tegen zangeres Sophie Straat. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. En Rubio en Lavrov hebben met elkaar gepraat over Oekraïne. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die ligt nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
4: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
3: Ja, ik zie de zon hier toch ook al stilletjes aan doorbreken. Het komt goed vandaag. 4 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 35 minuten op de E40 richting kust tussen Aalter en Oostkamp. Antwerpse Ring richting Nederland, 20 minuten daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Kwartier op de E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En nog een kwartier op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.
6: Joe Paradise Beach met Astrid Philips.

0: fluitend dus de dag verder zetten. Ik vind dat ook altijd plezant. Enkel zo op mijn vingers wil dat nog niet helemaal lukken. Dus maar op de Jay Giles manier. Goedemorgen, het is een weekje met wat meer wolken, iets meer wind, temperaturen boven de 20 graden, maar zo niet te veel. En geniet daarvan, want ik zei het al, volgende vrijdag 34 graden. Dat wordt dan weer dik 10 graden warmer dan vandaag. Dat is gek om te beseffen. En zal het weer van airco opzoeken zijn, of de zee natuurlijk. Beste plekje nog altijd om dat allemaal aan te kunnen. Surfen, dat kan zeker en vast ook, want ja, wij zitten met ons Paradise Beach vlak naast een surfclub. Straks doen we ook nog eens van de Beach Boys, die ons dat ook allemaal eens komen uitleggen, hoe je dat juist moet doen, surfen op zijn USA's. Ze komen eraan, na hier nog Christina Aguilera op haar mooiste.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is
2: Joe Paradise Beach.

hit van de dag. Altijd goed voor de sfeer, goed voor de vakantievibes. Die mogen zeker en vast ook aanwezig zijn op een 23e juli. Surfing USA van de Beach Boys. Weet je wat ook altijd wel goed werkt voor een vakantiesfeertje? Dat is gewoon dingen krijgen. En dat gaan wij ook weer regelen voor jou. Straks na 7 uur vanavond bij Stijn Smets. Zeker en vast op post zijn als je fan bent van Wham. En ik ken maar weinig mensen, ik ken eigenlijk denk ik zelfs niemand, die niet enthousiast wordt bij muziek van George Michael of Wham dus. Maar Stijn Smets die geeft dus vanavond na 7 uur tickets weg voor de documentaire Wham 10 Days in China. Dat is een documentaire die gaat over een concert dat Wham gaf in China, uiteraard. In 1985, en je moet weten, 85, toen was zo vol koude oorlog, een tijd dat China zeer gesloten was. En dat maakte dat concert alleen maar unieker dan anders. Hoe dat allemaal dus tot stand kwam, dat concert met Wham, daar hoe dat verliep, dat zie je allemaal in de documentaire Wham 10 Days in China. En die is te zien dinsdag 28 juni, dat is volgende week dinsdag al, in de Kinepolis Antwerpen, Brussel, Hasselt, Kortrijk en Gent. En wil je daar dus op onze kosten naartoe, dan weet je waar je moet zijn. Paradise Beach, of vooral Stijn Smets daar in Paradise Beach. Na 7 uur tickets beschikbaar daarvoor.

0: Show Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Krijgen we.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
8: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
9: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
11: Oh, pavlovit.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Mia stuurt via de app dat het regent daar bij haar in Antwerpen. Is dat, denk ik? Ah, wel, nee, dan zitten we hier veel beter in Westende. Alles droog en zo gaan we het ook houden, hè. Fleetwood Mac nog met Everywhere. En weet ook dat je vooral Everywhere Joe kan meepakken. Leven de app toch wel, hè. Goedemorgen, goedemorgen nog steeds op deze donderdag 23 juli 2026, waar net een helikopter boven vliegt, ook hier boven onze studio. Misschien hoor je het wel een beetje. We trekken naar de 90s dan nu. Volle grunge-periode was dat, dance-periode ook bij ons in Europa. En af en toe had je toch ook van die melodieuze muziek, zoals de Connells ons van voorzagen, met een nummer waar de frontman over zei dan: ik snap eigenlijk helemaal niet waarom dat nummer een hit is. Het is toch best slaapverwekkend allemaal. Een goede marketeer is daar niet bepaald aan verloren gegaan. Een goede zanger, des te meer. Met gewoon een fijne slow. Slaapverwekkend zou ik het niet echt noemen. 74, 75.

0: dat doet ze toch een beetje meewiegen. Dat zie ik er ook op het terras gebeuren. 74, 75 van de Konijl. Zo meteen mag je iets uitbundiger gaan. Want dan krijg je toe, Fabiola. She's after my piano. Maar eerst nog eens kijken naar de files op de E40 richting kust. 40 minuten tussen Aalter en Oostkamp. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En nog een kwartier erbij op die Antwerpse ring richting Nederland dan. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je aanschuiven.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: van die goede opzwepende muziek, dat heb ik al eens graag. Dex is Midnight Runners, come on, Eileen, tot 6:30. Goedemiddag. Betekent ook dat we stilletjes aan kruipen richting 11:45. En dat is een momentje dat we iedere dag opnieuw op verzoek gaan. Niet zomaar een verzoek wel, hè. Het is een plaats met een bepaalde belangrijke zin erin voor jou. Ik heb hier de voorbije dagen, weken al zeer schone, inspirerende zinnen voorbij horen komen. Gisteren hingen we dan bij Danny Vera zijn muziek bij Rollercoaster. En ik zag dat er al heel wat binnenkomt, ook via de app. Maar misschien wil je er nog iets aan toevoegen. Een lied met een zin daarin die een bepaalde betekenis voor jou heeft, waardoor jij de radio altijd een klein beetje luider gaat zetten. Als jij er ook zo eentje hebt, stuur gerust door via de app. En misschien draai ik het dan straks nog eens. Na Meteor onder andere met Nooduitgang.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat.

0: 28 juli, dat is volgende dinsdag, dan zit ik op het vliegtuig naar Barcelona, waar ik hopelijk niet de nooduitgang nodig heb. Maar deze man hier, Meteor, dus, die komt dan met een summer session naar ons Paradise Beach in Westende. Dat zijn zeer toffe feestjes. Dat zijn gratis feestjes, dus als je in de buurt bent, kom gerust af dan. Ook als je trouwens niet in de buurt bent, hè, want dat is wel Meteor die je kan zien. En net dus vroeg ik naar een lied met een bepaalde zin in die voor jou iets extra van betekenis heeft. En er zijn er weer heel wat toffe binnengekomen. We gaan ons best nog kunnen doen om dat hier allemaal gedraaid te krijgen. Heel tof. Platen die ik allemaal misschien toch nog eens extra anders ga beluisteren. En dat is ook al het geval, maar op een zeer enthousiaste manier dat we die gaan beluisteren. Bij de keuze waar we bij zijn uitgekomen. Het is Karel die het hier vandaag voor te zeggen heeft.
1: Hey, Karel hier. Ik zou heel graag het liedje Don't Stop Me Now van Queen willen horen. Waarom? Ja, vooral door de zin I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger. Dat gevoel had ik onlangs tijdens de Gentse feesten toen ik op het podium voor heel het publiek mocht zingen. En dat was gewoon fantastisch. En ik voelde mij echt een tijger die door de lucht aan het schieten was als een vallende ster. En ik hoop dat iedereen nu ook kan meegenieten van Don't Stop Me Now en gewoon keihard kan meezingen. Geniet ervan!

al zijn dat applaus verdient en nog wat gefluit erbij, ook voor de chorus. Bernard Vliegen doet dat alleszins ook, want hij is ook enthousiast in onze app. Het is met hartjes erbij, groene hartjes. Listen to the radio, kijk naar de radio, dat kan zeker en vast ook. Joe.be, onze website of de app. Daar kan je het zien, hè, hoe wij het hier allemaal aan het doen zijn. Paradise Beach in Westende, dat hier gezellig is. Je kan zelfs langskomen ook. Voel u zeer welkom. Met muziek erbij van Jody Bernal, Kessie Kino. Nou, Kate Boucher nog, Running Up That Hill.

0: makkelijk. Of dat nu een lunch is, die bestaat uit buffelwaffels, bubbelwaffels, liever of toch een klassieke maaltijd. Je maakt het toe met muziek van bij ons. En dat betekent zo meteen al Supertramp. 12 uur nieuws, dat hoor je met Bart Beekaars. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. AI heeft voor het eerst op eigen houtje een bedrijf gehackt. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk toegenomen. En in de Tour staat de eerste Alpenrit op het programma. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapt het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident. Het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
2: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
1: Experts roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk toegenomen. Die ligt nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
3: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
1: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zowat 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Onze man in de Tour, Maxime Goedhals.
4: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzege te kunnen strijden.
1: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Tadej Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook al 10 minuten op de E40 richting Kust tussen Aalter en Beernum. En nog eens 5 minuten extra op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Joe Paradise Beach. Met Astrid Fil-

gekregen om nog een uur lang de plaatjes voor jou te voorzien. Met zeer veel liefde kwam ik al uit bij Supertramp en The Logical Song. Die mannen hadden hun sax al mee en ik ga ze hier laten liggen ook. Dat toch even vragen. En dan kan Alexandra Stander haar ding mee doen met

Power te vinden bij Suicide Blonde om 11:45. Goedemiddag, de zomer van 2026. Misschien heb je het al gemerkt. Maar die wordt gekleurd door muziek van de Bauza met Magnetic en ook met Die Die van Shakira natuurlijk. Nu, de zomer van 1988, dat was toch wat anders hoor. Op politiek vlak, als ik er iets over opzocht, werd ik er niet bepaald vrolijk van. Nu, op vlak van films was dat een beetje toffer met Rambo 3, dat toen uitkwam net als Cocktail, die film met Tom Cruise. En dan de muziek, dat boeit ons nog het meest van alle. Yes, kwam toen aandraven met The Only Way Is Up, net als de Pasadena's met hun tribute Ride On. Maar de nog grotere zomerhit dat jaar, aankloppen daarvoor bij Tracy Chapman. Ja, de eerste single van haar debuutalbum dat ze toen uitbracht, dat was meteen een succes. En daar gaan we naar luisteren ook. Het voelt misschien niet meteen zoel en zomers aan. Het gaat ook over de hardheid van het leven, over leven in armoede en dat willen ontvluchten. Maar blijft zo schoon om erbij te halen. Tracy Chapman nu dus en Fast Car.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag
2: krijgen we
1: met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
5: Een dessertje.
6: Ja, pavlov.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Good times.
7: Great music.
6: Dit is
7: Joe Paradise Beach.

richting 12:30. En straks dan muziek van Annie Lennox. Je weet wel, ooit dat helftje nog geweest van Eurythmics samen met haar man Dave Stewart. Maar toen ze uiteengingen, die band, ging het koppel ook uit elkaar. Of het was eerder omgekeerd. En 7 jaar uiteindelijk niet met elkaar gepraat. Maar intussen kunnen ze wel weer door 1 deur, hoor. Annie Lennox zo meteen met Why. Na in een snap nog door te gaan naar van die leuke, leuke disco uit Nederland. Spargo is dit nu met een grootste hit. You and me.

0: Die goeie muziek die perfect past op een donderdagmiddag. Zo, een heerlijk relaxed bij te lunchen, wie weet ook wel. Hiernet was hier een flamboyante oma binnengekomen. Die heeft mij een papiertje in mijn handen gepropt met de vraag, wil je dat eventueel toch eens voorlezen? Mijn kleinzoon Jeroen luistert naar Joe Radio en wordt 15 jaar vandaag. Een toffe kerel. Bij deze gelukkige verjaardag, 15-jarige Jeroen. Zometeen krijg je muziek trouwens van Haven't Met You Yet van Michael Bublé om dat ook nog eens te vieren. Maar eerst eens kijken hoe het gaat op de weg. Antwerpse ring richting Nederlands kwartier erbij daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar staat een defect voertuig. En als je toch nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Joe
1: Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Knorren zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
3: Joe Paradise Beach.
4: Good times.
3: Great
4: music.
5: This generation. Rules the nation with Russian.

even laten passeren. En voor dat kwartiertje dat ik hier nog mag hangen bij jou, met veel plezier. Ja, zeker en vast ook nu Phil Collins nog voorbij komt. Something happened on the way to heaven. Zeer goedemiddag hier.

I knew it, I knew you uit Toy Story 5. En daar krijg ik straks dan alle verhalen over die film. Want mijn kinderen gaan daar naar kijken. Over een uurtje in cinema, Albert in Dendermonde. Hey, veel plezier nog na 1 uur met Stijn Smets, met Anne van Elzen, met Jan Bosman. Ook zo meteen al staat hij klaar voor jou. En natuurlijk ook nog met de Señorita, die er morgenavond op ons podium staat. Om 8 uur is het van dat groot feest hier bij ons Paradise Beach in Westende. Want daar komt ook Belle Perez naartoe. Benieuwd of ze Honey Bee zal zingen.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is jouw.
4: Vanochtend met het verkeerde idee opgestaan. Ik dacht nog altijd dat het woensdag was, maar net ontdekt dat we al een dag verder zitten. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel. Het is ondertussen ook al 1 uur geworden op deze donderdag. Tijd voor nieuws, je hoort Bart Beekaert.
5: Goedemiddag, AI heeft voor het eerst op eigen houtje een bedrijf gehackt. Benzine wordt morgen duurder en in de Tour staat de eerste Alpenrit op het programma. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapt het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident. Het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukelaere.
6: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
5: Experts roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra, tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies de regering dringend bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk voor onbepaalde duur neer, uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer, die gesprekken draaiden op niets uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zowat 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
7: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafio Durosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Durosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
4: Het is 1:03 ondertussen en de files die staan op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Door een defect voertuig verlies je daar 10 minuten en richting Gent gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat is dus ook op die Antwerpse ring. Daar komen op dit moment zo'n 5 minuten bij.

enorme hit in 1977 van deze Belgische band. The Two Man Sound, een aaneenschakeling van heel veel bossa nova en samba muziekjes na elkaar. En dat leidde tot een gigantische wereldhit eigenlijk. Zuid-Amerika alleen al en Centraal-Amerika miljoenen exemplaren van verkocht. Dus een dikke hit geweest. Wie zoekt de zon op en wie de schaduw? Dat is zo meteen de vraag bij onze schaduwplaat battle. Je weet het, ik zet twee nummers tegenover elkaar. Eén wat trager, één wat sneller. Team schaduw tegen team zon. En jij mag dan stemmen over welk nummer ik helemaal moet draaien. Dat zal voor zo meteen zijn. Het thema van vandaag is hold. Houden. Dus hold. Dat in de titel van beide

Misschien heb je wel zin om even helemaal terug te schakelen op dit moment. Dan kies je zo meteen voor kamp Slow, ook wel kamp Schaduw genaamd. Want we hebben een zwoele, trage, heerlijke jazzy plaat voor jou uitgezocht. In het thema Hold, bij uitbreiding Holding. Dus we gaan voor Simply Red en Holding Back the Years. I'll keep. Deze natuurlijk helemaal straks als je voor deze kiest. Of heb je net een stevige oppepper nodig, dan moet je voor Kamson kiezen natuurlijk. Want we gooien alle remmen los met iemand die onlangs een hemelse heldin is geworden.

Tijd om dus te stemmen voor een van beide platen met Hold in de titel. Holding Back the Years van Simply Red of Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler. Dat is de bedoeling. Je opent de Joe-app en je duidt aan welke van die twee je graag helemaal wil horen straks. Je hebt daar twee platen de tijd voor om te stemmen vanaf nu. Maar deze moest er vandaag ook tussen, want het is vandaag precies 15 jaar geleden dat Amy Winehouse is overleden. Officiële reden was een alcoholvergiftiging. Daar lusten ze wel een graasje van natuurlijk. Amy Winehouse is dit met

0: Voetbal Forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

klein dingetje dat liefde heet van Queen. Maar zo klein is liefde natuurlijk uiteindelijk niet. Soms wordt dat en neemt dat gigantisch grote proporties aan. Ondertussen is de strijd gestreden in onze schaduwbattle die je kon vinden op de Joe-app. Je kon daar stemmen voor twee nummers. Holding Back the Years van Simply Red voor team Schaduw. En team Zon kreeg van mij Bonnie Tyler. En Holding Out for a Hero. Je weet het, je kon een keuze maken tussen ofwel uptempo ofwel traag. De verliezer vandaag haalt 30% van de stemmen. De winnaar doet het dus met 70% van de stemmen. En het is een winnaar geworden die ik eigenlijk wel had verwacht, als ik eerlijk moet zijn. Het is de hemelse heldin geworden.

0: Team Zon haalt het vandaag met 70% en koos dus voor Bonnie Tyler en Holding Out for a Hero. Begin deze maand, jammer genoeg overleden die Bonnie Tyler, maar dus weer even geëerd hier bij Joe. Richting Frankrijk staat er file op de E17 tussen Gent-Brugge en de Pinte. Dat komt daar door een ongeval. Op dit moment verlies je daar al een kwartier. En in de richting van Brussel op de E40 gaat het traag tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daar wordt een defect voertuig gemeld en de rechte rijstrook zou daar versperd zijn. En daar komen 10 minuten bij.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Een van die Vlaamse powerhouses, vrouwelijk dan toch, Natalia. En we hebben er zo nog, want die komen morgen dan bijvoorbeeld langs hier op het Joe Paradise Beach. En dan heb ik het over Belle Perez, ook zo'n powerhouse, die hier een aantal nummers komt spelen. Wat zeg ik, een heel concert vanaf 8 uur morgenavond hier bij ons op het grote podium. Dus zorg ervoor dat je agenda vrij is en dat je hier langskomt om er een

0: Journalist Rudy Franks die heeft een paar afleveringen gemaakt voor Joe Gold over deze Bruce Springsteen, omdat hij daar een gigantische fan van is. En we hebben dat in een podcast gegoten. Dat kan je dus via de Joe-app allemaal gaan herbeluisteren. Heeft het natuurlijk ook over deze I'm on Fire van Bruce Springsteen. Zometeen hier bij Joe. Een nummer dat we misschien vanavond eens op het strand kunnen proberen.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Goodbye bad hair days, hello stralend Kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

tonight. Het wordt door heel wat luisteraars afgeraden eigenlijk, Sex on the Beach. Wegens zand vooral, dat zie ik terugkomen in al die berichten. Het was iets wat we vanavond konden overwegen of een van de volgende dagen, maar het zal dus worden.

0: behoort zeker in het rijtje thuis. Klassieker onder de klassiekers, die van U2 en With or Without You. Ik heb het daarnet al verteld, morgenavond hier op ons terras. Bella Perez, die komt optreden om 8 uur morgenavond. Zal ze hier het beste van zichzelf geven. Er zijn al een paar optredens geweest, er komen er nog een paar aan. Er valt altijd wel wat te beleven hier op Joe Paradise Beach. Bijvoorbeeld, afgelopen zondag, en dat heb je dan weer gemist, omdat ik hier nu net weer heel veel honden zie voorbij lopen, is er de hondenwandeling geweest. Heel veel hondenbaasjes zijn langsgekomen om met hun hond die wandeling te doen. Dankzij Europremium is dat hier uitgedokterd en uitgezet. Een fantastische wandeling van iets meer dan 5 kilometer. Je kan die trouwens nog altijd doen. En de honden die hier nu nog langskomen, die krijgen ook nog cadeautjes van Europremium. Ik zie die hier liggen. Je kan die altijd komen ophalen. En ondertussen zijn er ook al mensen geweest die vragen, kan er geen kattenwandeling komen? Want er zijn natuurlijk naast de hondenliefhebbers ook de kattenliefhebbers. Maar een kattenwandeling, ik denk dat dat net iets moeilijker is. Een kat die laat zich niet zomaar makkelijk leiden. Dus de hondenwandeling voorlopig was een groot succes. We zullen de kattenwandelingen zo overwegen, misschien voor volgend jaar. Maar in ieder geval, als je er niet bij was en je wilt toch nog een aantal sfeerbeelden zien, dan kan je die terugvinden natuurlijk op al onze socials. Instagram-pagina op joe.be en ga op zoektocht uit. Van alles wat er hier gebeurt, krijg je daar beelden van te zien. Dus sowieso was dat de moeite waard. Heb je het gemist? Zorg er dan voor dat als we het volgend jaar opnieuw doen, je er dan zeker bij bent.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Europremium hondenvoeding.

0: eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Dit
1: is jouw. Ik spreek uit ervaring als ik zeg, ik kom vanuit het binnenland naar zee. En als het in het binnenland regent, is dan de zee altijd meestal goed weer. Net zoals nu, dus mocht het daar regenen, kom gerust af. Hier schijnt de zon. Het is ondertussen 2 uur geworden, Bart Beekaert met het nieuws.
2: Goedemiddag. Unia vindt de oproep van Sophie Straat geen discriminatie. In India zijn al 41 doden gevallen bij overstromingen. En Remco Evenepoel rekent erop om geen tijd te verliezen in de Tour. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zowat 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
3: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen sterkte uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
2: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden, zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: 2:02 en nog 1 file over onderweg. Op de Antwerpse ring staat die richting Nederland. Daar schuif je aan tussen de Kennedy-tunnel en Berchem. Op dit moment verlies je daar zo'n 20 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ja, ik geloof die van Deep Blue Something wel als ze zeggen dat het Breakfast at Tiffany's dat lekker is. Maar ik ben er 100% van overtuigd dat het ontbijt in het Dune Hotel hier in Newport, waar wij regelmatig mogen logeren, dat dat nog 100.000 keer beter is. Dus daar kunnen ze mij niet van afbrengen. Gisteren had ik een beetje problemen met ons zomers weetje, omdat ik het had over muggen. En dat mensen die alcohol drinken meer last hebben van muggen om bepaalde redenen. Maar ik kreeg dan heel veel berichten van kinderen drinken geen alcohol en die worden ook geprikt. Dus ik ga het vandaag een beetje veiliger houden met mijn zomers, weet je. Want ik ga het hebben over groeien. Als we 20 zijn, dan stoppen we inderdaad met groeien. Maar twee lichaamsdelen, die stoppen nooit met groeien. En als je wil weten de welke, en als je daar vanavond op een terras met vrienden en familie wil over uitpakken, dan moet je zeker blijven luisteren, want ik vertel je zo meteen dat zomer, weet je. En voor de mannen onder ons, nee, het is niet datgene waar je nu aan het denken bent. Nee, het zijn andere dingen die blijven groeien. De welke hoor je straks. Problem is.

Het WK-liedje van Shakira was dat, Die Die. Ze noemt daar heel veel spelers op, maar waar zat Courtois? Waar zat De Bruyne? Waar zat Lukaku? Waar zat Doku? En al de rest van de Rode Duivels, die worden fijntjes overgeslagen door Shakira in dat nummer. Ik vind dat we dat moeten boycotten. Tot zolang ze daar geen Belgische spelers in steekt. In ieder geval, ons zomerweetje. Ik heb jou verteld dat, dat er twee dingen zijn aan ons lichaam die blijven groeien, ook al stoppen we zelf qua lengte met groeien op ons 20ste. Dat geeft het lichaam dan op. Maar er zijn mensen die gokken op haar en nagels. Dat zal misschien wel kloppen, maar lichaamsdelen zijn vooral de neus en de oren. Die trekken zich dus daar dus niks van aan. Die blijven gewoon groeien. Want die bestaan uit kraakbeen dat door de zwaartekracht en de afname van collageen je leven lang dus blijft uitrekken. Dus je neus wordt dus elke zomer een tikkeltje groter, ook je oren. En dat collageen, ik heb dat even opgezocht, dat is een vorm van eiwit dat zeer belangrijk is in het bindweefsel in het lichaam van de mensen en dieren. Dus dat neemt allemaal af. En het kraakbeen ook. En de zwaartekracht zorgt er dan voor dat dat toch blijft groeien. Die neus en die oren. Nu, ik heb al eens gevoeld ondertussen aan mijn neus en mijn oren. En ik veronderstel dat je dat nu ook aan het doen bent. Het valt nog mee, maar veel groter hoeft het van mij toch ook niet te worden. Dus het mag stilaan ophouden. In ieder geval, je kan er vanavond mee uitpakken. Neus en oren, die blijven dus groeien. En blijven ook dus forever young.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Krijgen we.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
1: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
12: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

daarnet dat Zomerse Weetje heeft heel veel reactie uitgelokt. Heel veel berichten binnengekregen. Dus van de neus en de oren wisten heel veel mensen dat die blijven groeien blijkbaar. Maar er zijn ondertussen heel wat verpleegkundigen die ook gereageerd hebben. Die mij van naaltje tot draadje hebben uitgelegd. De dingen die blijven groeien en ook die krimpen. Ja, dus ik heb, ik heb heel veel bijgeleerd. En ik kan daar nog wel een paar weetjes uithalen. Maar of ik die allemaal moet vertellen op de radio, dat is toch nog maar de vraag. In ieder geval, mocht je dat willen weten, een verpleegkundige in de buurt kan dat waarschijnlijk heel erg goed uitleggen. Zometeen Shawn Mendes en Camila Cabello. Eerst wet, wet, wet.

0: Bijna 2 minuten over 2:30. Je hoort zo meteen Charles D. Lewis met het zomerse Soca Dance. Eerst 1 file aanpakken. Die staat op dit moment op de Antwerpse ring. Richting Nederland schuif je daaraan. Tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Door een defect voertuig verlies je daar op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Ik stap zo meteen weer op mijn Best of Belgium Tourbus. En vandaag wordt het eigenlijk vrij makkelijk voor mij, want ik rijd niet alleen. Er is namelijk een soort van gids die samen met mij op de bus stapt. Dus dat wil zeggen dat ik uiteindelijk zelf geen tips zal moeten geven over de locatie en de plaats waar we naartoe rijden. Maar dat de tourguide die bij mij op de bus stapt, dat hij een heel uitgebreide uitleg zal geven over de plaats waar we zo meteen terechtkomen. Echt waar, die heeft een babbel. Je houdt het niet voor mogelijk, maar in ieder geval, die stapt dus mee op de tourbus en zal straks uitleg geven over Kontich. Want daar komen we terecht. Kontich. Als je al kan raden wie daar woont van BV en die de uitleg kan geven, mag je het al gerust eens laten weten. Probeer maar via de Joe-app.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
4: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
4: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Mm-hmm. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
4: Nou...
3: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: Killers and Humans. Zoals gezegd, ik ben op mijn Best of Belgium tourbus gestapt met een extra gids aan mijn zijde. Dus ik heb zelf niet echt moeite moeten doen om een aantal tips te moeten zoeken over de locatie waar we zo meteen terechtkomen. Maar mijn gids hier in de bus bij mij, die weet daar denk ik zowat alles over. Dat zal meteen ook zo blijken, want Raf van Brussel, jij woont toch ook in Kontich, hè?
1: Inderdaad, Jan, jij sloeber, jij weet ook dat ik in Kontich woon. Voor de mensen die niet zo geografisch onderlegd zijn, Kontich ligt ongeveer te midden Antwerpen en Mechelen. Een beetje gekneld tussen de E19, die kennen we allemaal, hè, en de spoorlijn Antwerpen-Brussel. En voor velen is Kontich de plek waar het platteland begint of eindigt, afhangende van de richting die je uitgaat natuurlijk, noord of zuid. Wij wonen eigenlijk in het oostelijke deel van de gemeente, dat de naam Kontich Kazerne meekreeg, omdat daar vroeger, je raadt het nooit, een militaire kazerne was gevestigd. Los van een gigantisch grote treinramp die zich hier in 1908 afspeelde, daar vind je van alles over terug, vond men hier ook restanten van Keltische en Gallo-Romeinse dorpen terug. Maar daarover, beste Jan, moet je misschien Bart de Wever eens contacteren. Dat is trouwens iemand die geboren en getogen is in Kontich-Kazerne. Ik kan daar waanzinnig goed over vertellen. Maar wanneer wij onze deur uitgaan, zitten we meteen aan de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Dat is lekker handig. Maar ook aan het overstromingsgebied, de Babbelse Plassen en aan Kapelle Bos, daar vind je twee mooie kapelletjes, zoals het woord het ook zegt. Dat is allemaal zalig om in en door te wandelen. Kontich zelf heeft een hele leuke dorpskern met een, ja, dito winkelstraat. En ik weet dat je bij Joe Paradise Beach de lekkerste ijsjes kan eten, maar in Kontich heb je ijssalon Björnies, waar men zelfs van naburige gemeente komt voor afgezakt, voor dat lekkere ijs, als je niet tot in Westende zou geraken natuurlijk. Voor de Sven Ornelissen onder ons, de foodies dus, kan je in Kontich ook, naar het schijnt, vreed lekker tafelen in restaurant Vintage. Dan heb ik het over één Michelinster, maar vooral ook over de beste wijnkaart ter wereld. Dat is een prijs die ze in juni nog in de wacht sleepte. Dus chic is mich dat. Kortom, wandelen, gezelligheid, lekkere ijsjes en nog van alles lekkers in Kontich. Voilà, en nu gaat de slijmkraan dicht. Toedeloe! Maar tot in Kontich, hè? Altijd welkom.

Een supercollega Raf van Brussel samen met zijn groep Sunny Side Up en Up Into the Sky. Pas op, ik had over Contig ook wel een aantal dingen opgezocht hoor. Contig, vooral interessant voor wie houdt van kleinschalig erfgoed, groen en een paar verrassende historische plekjes. Dus ik denk niet dat bijvoorbeeld Raf het Altena Park en het cultuurhuis Altena heeft vermeld. Of de oude spoorwegberm die je daar kan bezoeken. De Babbelse Plassen, dat heb ik wel gehoord. Dat heeft hij wel vermeld. Dat had ik ook in mijn lijstje staan. Maar in ieder geval, Contig, de moeite waard om eens te bezoeken en daar Raf van Brussel tegen het lijf te lopen. Je weet maar nooit dat hij jou daar dan trakteert op een of andere ijsje, hè, want hij heeft daar dus reclame voor gemaakt. Waarschijnlijk heeft hij aandelen in dat ijssalon en kan hij daar jou op een extra bol trakteren. Je weet maar nooit. Zometeen is er het nieuws van 3 uur. Eerst nog luisteren naar Mariah Carey met I'll Be There en deze Lola Young. Dit is Messy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: De volle bak zomerse zoektocht die gaat ook vandaag door. En dus mag ik daar straks een eerste tip voor geven, zodat je de locatie kan achterhalen en misschien wel 100 euro kan winnen. Je weet maar nooit. Ondertussen 3 uur geworden. Nieuws met Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasbechelen. Nieuwe evacuaties door de bosbrand in Bordeaux en een recordtransfer voor Club Brugge. In Maasmechelen in Limburg is een vrouw van 69 dood teruggevonden in een villa, dat meldt het parket. Hoe de vrouw om het leven kwam is nog niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of ze ook de eigenaar van de woning was. Gelijke kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die brand blijft maar uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is er in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Dzolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Dzolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer opklaringen, maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er weer buien over het land.
3: Dankjewel, Julie. Onderweg geen problemen te melden.
5: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Vermoeiend hoor om dat te moeten doen. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie was dat. Ik hou me al klaar voor de swipe van vandaag. Ik moet je daar eigenlijk een tip over geven van waarover het eventueel zal gaan. Het is heel bijzonder, maar ik ga er nu voorlopig niet te veel woorden aan

Meer zomer wordt het niet dan met Paco Paco en Taka Taka. Zo heet dat dan. Ik had daarnet als tip gegeven, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. En dat hoort helemaal bij de swipe van vandaag. Want we gaan vandaag swipen met heerlijke melodieën zonder woorden. Dus instrumentale nummers, dat is waar het over gaat. En ja, je kan dat niet geloven of je zal het misschien straks samen met mij ontdekken. Want ik heb er 5 op een rij gezet. Er zijn heel veel nummers waar eigenlijk heel weinig of niet in wordt gesproken of gezongen. En die enkel uit muziek bestaan. Dus als je nu denkt van, ah, dat is mijn favoriete muziek zonder woorden. Dan mag je dat gerust even laten weten dat je met mij samen wil swipen. Dus je stuurt, ik wil swipen zonder woorden. Ik wil swipen zonder woorden. En dan komt dat misschien helemaal goed. Want ik zoek dus voor straks iemand die misschien haar of zijn favoriete instrumentale hit te horen zal krijgen hier op Joe. Ik wil swipen zonder woorden. Ik wil het nu zien binnenkomen via de Joe-app.

0: Nacht.
1: Thank you very much.
2: Elvis Forever.
3: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
2: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
10: Goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
11: Ja, het is voor een douche, om onder te zingen.
10: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen, zeg.
11: What is love? Why help me?
10: Een ander model zeker toch?
11: Ja, goede akoestiek, verkocht.
10: Ah, oké, goed.
12: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
13: Nu tot 50% korting op al onze badkamers. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
14: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
15: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
10: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
15: Koers? Hoe koers?
10: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
16: VTM, kleurt je dag.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.

0: Dus ik was juist de retten aan het opbouwen en aan het herstapelen van paletjes. Hier in Mont-Labo.
1: En dus, welk werk doe je dat? Bij welk bedrijf is dat?
0: Wij doen betononderzoek. Dus wij zijn eigenlijk een R&D-bedrijf en wij zoeken cementvervangers.
1: Ah, amai. En waarom hebben we cementvervangers? Waar wordt dat gebruikt, cementvervangers?
0: Ja, de cementproductie, allee, het is tamelijk een vervullende industrie. Wat ingewikkeld was. Ja, niet echt, maar het is vooral een vervullende industrie. Dus ons bedrijf heeft in feite twee vliegen in één klap. En dat is met de cement gebruiken, met de CO2-uitstoot en met bepaalde afvalgrondstoffen, ik weet niet, van baggersteen, metaalindustrie, plakken uit de oven. Allerhande zaken worden verwerkt in onze beton en we halen dezelfde of betere sterkte met een langere levensduur dan cement. Dus het is booming business.
1: Ja, booming business. En jullie zijn groene jongens, zo ik het hoor. Ik dacht dat je bijna ging zeggen, het is te moeilijk om aan jou uit te leggen, Jan, maar dat heb je nu net niet gedaan.
0: Nee, totaal. Nee. Dat kan van iedereen wel.
1: Zeg, Kenny, ben je iemand die van veel woorden, of hou je het liever een beetje stiller?
0: Wel iemand van meer woorden, denk ik.
1: Van meer woorden. Ah ja, oké, want we hebben hier natuurlijk een swipe zonder woorden. Het zijn allemaal instrumentale nummers. Je krijgt er 5 in totaal van mij. Je moet er per 2 telkens eentje gaan skippen. Uiteindelijk hou je er eentje over en die gaan we dan volledig draaien. Is het goed?
0: Oké.
1: De eerste die je van mij krijgt is deze. Een hele bekende natuurlijk. Wacht. Sunshine van Dario G. Maar er is, deze staat er tegenover. Ja, je moest er eerst 2 van mij krijgen. Hè? Dus je had Dario G of Safri Duo. Welke hou je over, Kenny?
0: Safri Duo.
1: Safri Duo hou je over, oké. En daar tegenover zet ik dan deze. Instrumentaal, deze Jean-Michel Jarre met Oxygène. Wordt dat Jean-Michel Jarre of hou je toch nog vast aan Safri Duo?
0: Safri Duo.
1: Safri Duo, oké. Ja, ik heb gezegd, allemaal instrumentale. Ook deze Robert Miles zit daartussen met Children. Dus die staat tegenover Safri Duo. Wat hou je over?
0: Robert Miles.
1: Nogal. Robert Miles. Dus je switcht. Oké,
0: toch? Nu is de switch.
1: Nu is de switch. Robert Miles. En dan staat er nog eentje tegenover. Ja, dat is al een oudje, hoor. Van The Shadows en Apache. Hou je die over of gaan we toch voor Robert Miles en The Children?
0: Ik blijf bij Robert Miles.
1: Je blijft bij Robert Miles. Voilà, zo snel gaat die keuze dan. Dus we gaan die zo meteen draaien, die Children. Maar je weet het, mocht er nog iets tussen gezeten hebben dat je graag toch nog iets wil horen, zo meteen is er nog online of via de Joe-app een tweede kans. En dan kan je nog iets anders aanduiden. Maar je krijgt van mij die Children van Robert Miles. Goed, Kenny? Veel plezier daar nog op het werk en niet te lang. Het is te goed weer hier.
0: Het kan overuurtjes zijn vandaag.
1: Maar hou hem dan vooral op Joe, wij draaien de muziek voor jou om je bezig te houden. Is goed?
0: Oké, dank je wel. Met je.

0: heeft het gehaald volgens Kenny, deze Robert Miles. En Children betekent dat er nog 4 over zijn die graag toch een tweede kans zouden krijgen van jou. Wordt dat Safri Duo met Play It Live? Wordt het Jean-Michel Jarre met Oxygène? Worden het The Shadows met Apache? En Dario G met Sunshine? Dat is ook nog een keuze. Je kan die vanaf nu aanduiden in de Joe-app. De poll die gaat daar zo meteen verschijnen. Dat betekent dat jij één van die 4 mag aanduiden als winnaar. En degene met het meeste stemmen, die ga ik helemaal draaien. Dus zeker jouw stem uitbrengen, dat is belangrijk. Zodat ik de juiste straks op de radio laat horen. En helemaal in een tweede kans. Ondertussen onderweg heb ik 1 file toch gevonden. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring. Daar moet je tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem aanschuiven. Daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Op dit moment aan kop Savri Duo met Play The Life. En echt op de tweede plaats dan Apache van The Shadows. Dus misschien wil jij jouw stem toch nog uitbrengen op een van de vier die klaarstaan voor een tweede kans. Joe app openen en daar jouw favoriet aanduiden. Die tweede kansplaat die komt er zo meteen aan.

0: Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Ritchie, citroen met framboos. Bekijk.

0: eerlijk, ik had het niet verwacht.
1: Maar echt waar, we gaan terug naar 1960 met Shadows. En die Apache, dat was ook zo'n liedje. Een instrumentale die je kon kiezen en een tweede kans geven. En die heeft het dus gehaald met 39% van de stemmen. Safri Duo eindigde op de tweede plaats met 34%. En de rest kwam er achteraan gefietst. Maar heel fijn om die van de Shadows nog eens terug te horen. Zometeen heb ik nog een tip voor jou in onze volle bak zomerse zoektocht. Die brengt jou straks misschien nog eens 100 euro. Eerst nog eens deze George Michael. Ik neem je mee naar buiten. Dit is Outside. I think I'm done with the sofa.

0: Ik raak hem nooit bij gehoord. Zo prachtig vind ik deze nog altijd. Foreigner en I Want to Know What Love Is.
1: Joe Paradise Beach.
0: Hier op Joe Paradise Beach geven we elke... Nu, ik doe dat niet voor alle duidelijkheid, maar Anne geeft dat weg. 100 euro om te gaan shoppen bij Collect & Go. Want je kan dus 100 euro winnen bij de volle bak zomerse zoektocht. Dat wil zeggen, je krijgt van mij een tip, je krijgt van Anne een tip en een codewoord. En dat zou moeten leiden naar één bepaalde specifieke locatie waar dan die bak zal staan. Dat is een witte Joe-box waar die 100 euro in zit. En die krijg je alleen maar open door een codewoord. Dat codewoord zal Anne zo meteen ook wel meegeven. Ik mag nu al een eerste tip geven die al een heel klein beetje de locatie of de stad verraadt waar we vandaag zitten. Dus vandaag trekken we naar de hoofdstad van de smaak. Het is een gezellige stad in Limburg waar je altijd goed ontvangen wordt door een moetie en ook door een van de vrolijkste ochtendstemmen van Vlaanderen. Ik denk dat dat al heel erg duidelijk is. Vooral als je bij de vrolijke ochtendstemmen van Joe gaat zoeken, dan kom je al meteen in de juiste stad terecht. Maar waar is dat precies? Die stad, als je je daar bevindt, hou dan zeker de uitzending van Anne ook in de gaten, want zij gaat de specifieke locatie nog meegeven waar die box dus zal staan, waar die 100 euro zal kunnen vinden. En dat codewoord heb je ook nodig om die box te kunnen openen. Dus veel succes alvast. Straks tweede tip bij Anne, ze komt eraan vanaf 4 uur.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Als jij 5 keer na elkaar foutloos paternosterbolke kan zeggen, dan beloon ik je zo meteen met Toto. En een tweede tip goed voor 100 euro voor een bak shopplezier. Na het nieuws van 4 uur krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Mogelijk een verdere escalatie in het Midden-Oosten en een recordtransfer voor Club Brugge. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is nog niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar hij is intussen weer vrijgelaten. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk of ze ook de eigenaar van die woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land, maar experten vrezen dat Saudi-Arabië daarmee kernwapens kan maken. Defensie-expert Tom Sauer.
2: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop, hè, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen en mogelijk ook Turkije. Hè. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
1: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag dan nog enkele graden warmer. Zondag trekken er opnieuw buien over het land.
0: Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse buitenring is dat 8 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
3: Met Anne van Elzen.

0: paternosterwolken, paternosterwolken, paternosterwolken, paternosterwolken, paternosterwolken en paternosterwolken.
1: Nu vraagt u misschien af, wat is dat toch met dat paternosterbolken? Waar kwam ze daar ineens mee vandaan? Nou, wel, het heeft alles te maken met een soort van uitdaging die we 3 dagen geleden online hebben gezweerd op onze Joe-pagina, Instagram-pagina. Namelijk, jij moet daar, of mag daar, kan daar een woord droppen in de comments. En de bedoeling is dan dat ik dat woord tijdens de uren tussen 4 en 7 ergens tijdens hier mijn verblijf op ons Joe Paradise Beach dan verwerk in de uitzending. Staan zo nog een paar plezante woorden bij dat ik denk, oei, hoe ga ik er dan nu in fietsen? Maar oké, ik heb nog tijd om erover na te denken. Ga maar eens piepen welke woorden er ongeveer in staan of drop er zelf nog eentje bij. Ik heb voor jou zo meteen de ultieme tip om die witte Joebox te ontdekken. Hè. En dat is niet genoeg. Je moet niet alleen de exacte locatie kennen, want je weet misschien nu al in welke stad die staat. Ik kan wel al vertellen dat het een stad is deze keer. Dat weet je waarschijnlijk al door wat Jan daarnet verteld heeft. Maar waar exact? Hè? Want dat is een hele grote, mooie stad. Waar exact zal die witte Joebox met 100 euro vol een bak shopplezier staan? En ook een codewoord. Maar het codewoord is letterlijk en figuurlijk hilarisch. Dat kan ik je ook al meegeven. Oké, Natalie Imbruglia komt eraan met Thorn en ik heb voor jou ook nog Elton John nu en Rock.

0: Als jij nu net terugkomt uit vakantie, dan moet ik jou misschien even bijpraten, hè, over wat wij hier zoal uitsteken op een Joe Paradise Beach elke weekdag terugkomen. Wel, elke dag, hè, kan je hier 100 euro winnen om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Ergens in Vlaanderen planten wij een witte Joebox neer. En daarin zit dus die 100 euro verstopt. De vraag is natuurlijk waar. Jan Bosman die gaf daar straks de eerste tip. En ik zal hem even herhalen. Hè. Zo zijn we wel, we zijn in onze goeie. Jan die had er straks gezegd, vandaag trekken we naar de hoofdstad van de smaak. Een gezellige stad in Limburg, waar je altijd goed ontvangen wordt door een moetie en ook de vrolijkste ochtendstem van Vlaanderen. Ik denk dat je nu wel weet in welke stad we zitten. Maar die stad is groot. Dus waar exact zitten we in die stad? En wat is dat codewoord? Ja, je zult moeten blijven luisteren, hè.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: herinnert u nog de robotjes in de Masked Singer? Dat waren Aster en Lize natuurlijk, hè, die robotjes. En die hebben toen ook dit nummer als duet gebracht. En je ziet wat er van komt, hè, van schone duetten. Daar komen babykes van, proficiat van ons hier bij Joe, Aster en Lize. Mama en papa geworden van prachtige dochter Zaza.
1: De volle bak zomerzoektocht.
0: Ja, ondertussen weet je natuurlijk al in welke mooie hoofdstad van de smaak, hè, onze witte Joebox staat. Waarom wil je die nu in godsnaam hebben? Wel omdat daar 100 euro volle bak shopplezier in zit bij Collect & Go. Dus je wil natuurlijk die box in huis halen. Allee, die box zelf niet, hè, maar wat dat erin zit. Oké, je weet dus nu in welke stad hij staat. Probleem is, dat is een grote stad. En die kan daar op heel wat plekken staan. Dus ik ga je nu de ultieme tip geven naar de exacte locatie van onze witte Joebox. En dan heb je ook nog eens een codewoord nodig. Wel, de exacte locatie. De box staat vandaag op een plek waar een typisch Belgisch borreltje gestookt wordt. School en santé. Aha. En nu moet je maken dat je er bent. Hè. Wacht, ik ga je direct codewoord zeggen. Wacht, even wachten.
2: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak.
1: De Vollenbak zomerzoektocht.
0: Het codewoord kan toch niet anders zijn in deze mooie stad dan Anke Bukings. Kom aan, haastje.

0: zometeen gaat het er hier iets steviger aan toe gaan met The Rasmus in the Shadows. Maar eerst, 4:30 geweest, de hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadpeil. Er stierven op die dag 650 mensen. Dat was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. En de olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer boven de $100. Aanleiding is de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund, hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben geïnstalleerd in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is, net zoals de straat van Hormuz, heel belangrijk voor de wereldhandel. En dan nog goed nieuws voor wie naar Tomorrowland gaat. Want het dancefestival mag nu wel vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds erg droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk nog altijd geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er al geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden.
0: Mag dat mee? Nergens een plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Houden zo, laten we dat ook.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: en In the Shadows. En iemand die iedereen in de schaduw heeft laten staan en al de rest bij zijn chocoladeis nat. Dat is deze winnaar van onze witte Joebox, die op de juiste plaats stond, exact met het juiste codewoord. En wat was nu precies die exacte locatie? Wel, ze vertelt het zelf.
1: Hallo, hallo, ik ben Danielle en ik sta hier met de witte box. En weet je waar? Aan het Jenever Museum. Ik ga die witte box gebruiken, de centjes, om jenever te kopen. Want daar zijn zoveel soorten in en heerlijk om te drinken. Dank u wel.

0: FOMO. Iedereen kent dat begrip tegenwoordig wel, denk ik. Fear of missing out. Je kent dat wel. Je bent aan het scrollen door je sociale media gezicht. Dus er is hier van alles te doen en ik ben niet uitgenodigd. Maar dan, hè, dan komt die uitnodiging toch. Maar wat doe je dan? Zometeen in jouw gedacht na The Verve met Bittersweet Symphony.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

zo meteen aan Salisbury Hill. Om al naar uit te kijken natuurlijk. Bittersweet Symphony was dit van The Verve en Bittersweet. Ik ben eigenlijk benieuwd in welk kamp jij zit als je zo ergens gezien van oké, er is daar een feestje aan het gebeuren. En je was eigenlijk oorspronkelijk niet uitgenodigd, maar dan toch zo, ja, laten we zeggen, een paar uur voordat het hele feestje zou beginnen. Uit het niets krijg je dan een berichtje van hey, heb jij toevallig vanavond nog tijd en zin? Ik weet het, het is een beetje last minute, maar om toch nog naar onze barbecue te komen, dan voelde de bui natuurlijk al hangen. Het is duidelijk zo dat iemand anders last minute heeft afgezegd en dat ze dan toch een beetje met te veel vlees en te veel groenten en zo zitten en dat je dan ja, een beetje bent opgewist als het reservewiel. In welk kamp zit jij dan? We hebben in de Joe-app een poll geopend. Ben jij dan degene die zegt, wauw, ik zie dat als een compliment. Zouden mij even goed niet kunnen vragen. Of ik ga, maar ik ga er dan wel zo de hele avond steekjes overgeven onder water. Of is het, ja, het hangt 100% af van wie het mij vraagt. Of ben jij degene die zegt, ik voel mij beledigd en ik blijf thuis. Zouden maar van de eerste keer aan mij moeten denken. Nou, wat deze betreft zit ik in het kamp, ik denk, het hangt 100% af van wie het vraagt. En ik heb dan ook liever dat ze het gewoon eerlijk zeggen.

je als je zo ergens nog last minute vlug bij wordt uitgenodigd? Omdat je voelt van ja, ik ben eigenlijk niet plan A, maar eerder plan B, C, D of ergens anders in het alfabet. Ben jij dan degene die zegt, oh ja, wat maakt het uit? Het is een compliment, ze hadden mij ook gewoon niet kunnen vragen. Of zeg je dan, ja, ik ga, maar ik ga er wel heel de avond grapjes over maken en dat goed doorsteken. Of zeg je, ja, het hangt er vanaf wie het vraagt natuurlijk. Of zeg je, Ella, nee, ik ben beledigd dat ik niet plan A was en ik blijf gewoon thuis in de Joe-app. Kan je sturen.

0: Leo Speedwagon en Keep On Loving You. Ga jij nog blijven van die vriend of vriendin houden als je voelt van... Oh, ze hebben er mij hier last minute bijgetrokken, gewoon omdat iemand anders had afgezegd. Maar ik was eigenlijk nooit het plan A. Ik ben eerder plan B, C, D. Er stond daarover in mijn gedacht een poll op onze Joe-app. De keuzes waren, ik zie het als een compliment. Ze hadden het evengoed toch niet kunnen vragen. Of ik ga, maar ik maak er de hele avond grapjes over. Het hangt 100% af van wie het vraagt. Of ik voel me beledigd en blijf thuis. Bij mij is het nummer 3. Het hangt er eigenlijk puur vanaf wie het vraagt. En als dat de goede vrienden en vriendinnen zijn, dan kun je dat eigenlijk ook perfect uitleggen. En dan heb ik dat ook het liefst dat ze het gewoon eerlijk zeggen van kijk, oh, we hadden al langer afgesproken, maar dat of dat is er daartussen gekomen. En kijk, heb de goesting of niet, ja of nee. En dat is ook wel de meest populaire mening. Hè? Het hangt ervan af wie het vraagt, gevolgd door ik voel me beledigd en ik blijf thuis. En de minst populaire is ik ga, maar ik maak er de hele avond grapjes over. En dan heb ik nog een... gesproken berichtje binnengekregen in de Joe-app. Ik denk, ja, toch misschien ook wel herkenbaar en een beetje pijnlijk. Dat is van Jessica binnengekomen.
1: Ik heb dat nog gehad van een... ja, ik zit in een toneelgroep en die vriendin...
0: Zij was nog eens een nieuwe poging, want het viel hier in één keer weg. Dus zometeen nog eens even het verhaal van Jessica die in een toneelgroep zit en meegevraagd werd de dag zelf om een toneelstuk te gaan bekijken. Maar het was heel duidelijk dat het de dag zelf

0: Allee, gaan we nog eens een poging ondernemen om Jessica haar verhaal te laten doen over ergens last minute op uitgenodigd te worden. En vooral, ja, hoe moet u daarbij voelen? Vooral als je dat merkt, heel de avond lang, dat je niet echt plan A, B, C wordt, maar eerder plan Z.
1: Ik heb dat nog gehad van een... Ja, ik zit in een toneelgroep en die vriendin... had in één keer een berichtje gestuurd, denk de dag ervoor of de dag zelf, om mee te gaan naar een toneelvoorstelling, even te samen te gaan kijken naar een andere toneelvoorstelling. En op die avond, als wij toekwamen, jij zei, ik ken er, ik weet niet hoeveel daar, hoor ik haar wel zeggen, ja, maar ik had nog gevraagd aan Din, maar ze kon niet. Of ik had nog gevraagd aan Din, maar ze kon niet. En als ik dat dan op de man af vroeg aan haar, van, ah ja, hé, ik had al aan Din en Din en Din. Dus het kwam eigenlijk uit dat ik waarschijnlijk de zesde of de achtste was. En ze dacht helemaal dat ik ging boos worden. En ik zei, amai, ik zit gewoon in top 10 van mee te komen vragen. Dat je het niet aan iedereen tegelijkertijd kan vragen, dat verstak. Maar van al de mensen dat zij kent... Hè.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jou.
0: Ja, mannetjes, die knoppen, ik vertrouw dat hier niet meer en ik vertrouw mezelf ook niet meer met de knoppen. Hopelijk komt de muziek van Natasha Bedingfield er zo meteen door met Unwritten. 5 uur nu tijd voor het nieuws met Julie Isabeau. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De hittegolf eind juni zorgt ervoor de op één na dodelijkste dag in ons land. MR-voorzitter Boucher wil opvallende maatregelen rond tabak en vapes. En de olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Zaterdag 27 juni dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Dat was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij. Collega Rob van Herk.
6: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
5: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land, maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens kan maken. Defensie-expert Tom Sauer.
7: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen en mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
5: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden tijd stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net zoals de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en ook warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk nog altijd geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag dan nog enkele graden warmer en zondag opnieuw buien.
0: Vier files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen op de E313. Door een ongeval schuif je aan 27 minuten tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Op de Brusselse buitenring 7 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 5 minuten tussen de Legrellelaan en Borgerhout.
8: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

komen er zo meteen aan, maar ik moet het eens even met jou hebben over wat er vanochtend in de krant stond. Want ik schrok daar toch wel van. Zo, dat verhaal van die jongen, 13 jaar was hij, Dorian, die dinsdag op het strand van De Haan, die bedoofd geraakt was onder het zand in een put die hij zelf had gegraven. Nu, zijn papa Walter, die deed in dat artikel zijn verhaal dat hij maar zijn naam bleef roepen, want alleen de voeten van Dorian die staken nog boven het zand uit. Want ook al had zijn papa, die vlakbij zat, voortdurend een oogstje in het zeil gehouden, toch was die put in één keer ingestort. Hoe lang Dorian toen al bedoven was door het zand, dat zullen we nooit exact weten, maar het was hoe dan ook te lang. Uiteindelijk is Dorian er gelukkig met de hulp van omstaanders toch uitgeraakt, bevrijd kunnen worden, maar hij moest wel worden gereanimeerd en gelukkig stelt hij het ondertussen goed. Maar zo zie je maar dat het noodlot echt in een klein hoekje kan schuilen. En ik denk dan, maar wij hebben dat vroeger zo vaak gedaan en dat gebeurde dan precies niet, of zijn we dat gewoon niet te weten gekomen? En wat zijn dan de dingen waar we wel op moeten letten? Ik vraag het zo meteen aan Anne Beun van IKW, dat is de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen.

0: En dat is meteen ook de titel van deze van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. En over fear gesproken, ja mannetjes, dat moet echt wel alle hens aan dek geweest zijn. Hè. Dinsdag rond 5 uur was dat zeker aan de redderspost Vossenslag in de Haan-Wenduinen. Want redders en veel omstaanders die waren daar met man en macht aan het graven naar Dorian. De 13-jarige jongen die had een put gegraven, maar was plots bedolven geraakt onder het zand. En hij kon op het nippertje nog worden gered. Nu, een ongeluk is snel gebeurd, dus het is goed om iedereen toch nog even te waarschuwen voor de mogelijke gevaren. En daarom heb ik hier aan de lijn Anne Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst. Dag Anne, bedankt dat we jou in deze drukke tijden, want dat zijn er voor jou wel mogen storen. Hè?
1: Heel graag gedaan hoor.
0: Ja, even heel kort, waarop moeten we dan letten? Want ik heb het gevoel, we hebben dat vroeger zo vaak gedaan en dat leek allemaal heel onschuldig en niet gevaarlijk, want het is toch maar zand zeker. Maar ja, toch zijn er een paar dingen waar we echt goed op moeten letten.
1: Ja, het is toch wel een misvatting van veel mensen dat er niets kan gebeuren op het strand. Helaas is dat wel zo, maar het is een verhaal van alle tijden hoor. Het instorten van putten is zeker niets nieuws. Daarom raden we eigenlijk ook aan de mensen die op het strand veel schepplezier maken om geen al te diepe putten te maken. En eigenlijk is de stelregel om geen putten te maken die dieper zijn dan kniehoogte van de kleinste uit de groep. Dat is een hele mond vol, daar ben ik mee van bewust, maar dat is heel simpel uit te leggen eigenlijk, want als jij tot kniehoogte graaft en jij gaat op jouw kont in de put zitten, dan kom je daar nog altijd mooi met kop en schouders bovenuit, dan is het helemaal niet erg als de put instort, maar natuurlijk, hoe dieper je gaat graven en als je dan op je achterwerk in de put gaat zitten en je komt er niet meer bovenuit, ja, dan is een ongeluk heel snel gebeurd.
0: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Want ik zeg, ik ben vroeger elke zomer met mijn beste vriendin destijds mee naar Roostuinkerken geweest. En dat was traditie, hè? Gewoon een put graven te gaan inleggen. Totdat je daar helemaal bijna onder zat. En ja, nooit iets gebeurt, gelukkig maar. Hout vasthouden, maar toch zeg je, ja, nee, het is echt wel van alle tijden hoor. Het is gewoon, nu zijn er minder social media, wordt het minder, ja, komt het minder bij de grote klok terecht. Ja. Hè?
1: Klopt, inderdaad. Ik vermoed dat het daar zeker ook wel mee te maken heeft. Maar goed, het is ook goed dat die socials er zijn, want op die manier kunnen we de mensen er ook voor waarschuwen. En wat sensibiliseren in de hoop dat zulke ongelukken niet vaak moeten gebeuren. Maar natuurlijk, het hangt allemaal ook af van de zomer zelf. Het is nu al een hele poos heel droog, heel warm, waardoor het zand ook een pak onstabieler wordt en waardoor putten ook nu eenmaal sneller kunnen instorten. Dus alles hangt ook een beetje van de weersomstandigheden af.
0: Oké. Goed, dankjewel om dit even heel deskundig uit te leggen. En ik onthoud knielengte van de kleinste van de groep. Dieper dan dat mag je niet graven om echt zware ongelukken te vermijden. Dankjewel, Anne Beun van de Intercommunale Kustreddingsoperatie. Heb ik dat ongeveer juist gezegd? Dat is ook een nieuwe mondvol.
1: Dat komt er bijna op neer. Zeg maar gewoon de redders alweer. Dat is makkelijker.
0: Oké, voilà, dat is goed. Zeg, hopelijk mogen we jou de volgende keer dan bellen voor iets plezanters. Is het goed?
1: Met veel plezier hoor. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dag.

0: nog even over die putten graven in het zand. We moeten dus opletten dat we niet dieper graven dan de knielengte van de kleinste van een hoop. En Inge die stuurt ook nog, ja zeg, vroeger gebeurde dat uiteraard ook. Mijn neef die zat ooit eens vast. Gelukkig is zijn hoofd boven het zand gebleven, maar zijn borstkas was volledig ingedrukt. Dus toch opletten, mannen, als we spelen in het zand. De Doobie Brothers die komen er zo meteen.
1: Joe Gold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
2: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
3: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
1: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Ikzelf ben wel een grote fan van docu-reeksen. De ene keer is die al wat serieuzer dan een andere keer. Misschien ben jij ook wel een plezante docu-reeks aan het bekijken. Dan mag je die mij altijd doorsturen en tippen in de Joe-app. Maar er is ook een gloednieuwe docu-reeks die binnenkort op ons scherm gaat komen. Eentje waar ik echt keihard naar uitkijk. En we gaan bellen met een van die kandidaten, moet ik niet zeggen. Nee, deelnemers of de personen om wie het draait in die docu-soap. Maar eerst nog eens onze beste dan.

natuurlijk het meest. Ah, wel ja, gezondheid dan, hè. Master KG, Jerusalem, zometeen Mumford & Sons en Little Lion Man. Maar eerst 1 minuut over 5:30 geweest, dus dat betekent dat je de hoofdpunten van

0: nieuws krijgt van Julie Isabo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag van de eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadpeil. Er stierven op die dag 650 mensen. Dat was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken. De Brusselse regering keurde nochtans vanmiddag een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel, zoals extra geld en meer personeel. De vakbonden vinden de maatregelen nog te vaag en ze willen die nog bespreken, maar de regering wil alleen rond de tafel zitten als de vakbonden de staking stoppen. En de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 28 minuten extra tussen Herentals Industrie en Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 8 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring, 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Ah, mannen met schuld in zicht. Grapje, nee, je hebt ook vrouwen met schuld in zicht. Ja, zeg, er komt iets bijzonders aan binnenkort. Wij proberen hier natuurlijk op ons Joe Paradise Beach elke dag er alles uit te halen. Te genieten van zonneke, die trouwens heel erg aanwezig is, sorry binnenland. En te genieten van de kleine dingen, maar heel soms ontmoet je mensen die je pas echt doen beseffen wat voluit leven precies betekent. Straks mag ik bellen met een ongelooflijk bijzondere jonge vrouw, de 20-jarige Amber uit Diepenbeek. Ze heeft haar oudere broer Michiel, samen leven zij met Progeria en zij zijn binnenkort te zien in een fantastische Ik wil die zeker zien

0: Phil Collins en Two Hearts. Ja, komen hier al veel berichtjes binnen in de Joe-app. Oh ja, ik heb het gelezen vanochtend in de krant. Geweldig, prachtig. De docu-reeks die heet How to Be Alive. Het gaat dus over Amber en haar oudere broer Michiel. Ze leven met progeria, een heel zeldzame aandoening, waardoor hun lichaam veel sneller veroudert. En in hun kindertijd kregen ze de keiharde prognose dat ze waarschijnlijk 12 tot 15 jaar oud zouden worden. Maar kijk, vandaag 20 en 28 jaar oud. En wat me zo enorm boeit en raakt aan hun verhaal, ze weigeren om zich door de ziekte te laten definiëren. Ze barsten van dromen, hebben een waanzinnig grappige, pikzwarte humor en hebben nu ook een eigen prachtige docureeks dus gemaakt. En ik mag zo meteen bellen en ben daarom heel vereerd met Amber. Na Mr. President en Coco Jumbo en de...
1: Vanavond bij VTM twee heren zonder feeststemming, maar met vurig lontje in B&B Zoekt Lief. En bij VTM 2 iedereen op scherp voor de twee kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: Mr. President en nu Amber en Michiel voor President.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, want als je gewoon al kijkt naar de naam van de docu-reeks How to Be Alive, dan weet je nu al, oké, dit gaat een docu zijn vol levenslessen voor ons. Dag, liefste Amber, aan de andere kant van de lijn.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Zeg, proficiat jongens, jullie eigen docu-reeks. Vertel eens, hoe lang hebben ze aan de mouw moeten trekken of zijn jullie onmiddellijk overstag gegaan met genoeg dollars voor de bankrekening?
2: Nee, we zijn inderdaad onmiddellijk eigenlijk wel mee op het idee gesprongen. Omdat wij zelf ook gewoon het heel leuk vonden en wij ook gewoon allebei klaar waren om ons verhaal aan de wereld te vertellen. Dus ja, wij waren meteen wel mee.
0: Ja, jullie verhaal is sowieso ontzettend uitzonderlijk en een prachtig bewijs ook van jullie doorzettingsvermogen. Ik lees hier de gemiddelde levensverwachting bij Progeria ligt rond de 14, maar jullie, Michiel heeft dat vlotjes verdubbeld al en jij bent intussen 20. Maar het is natuurlijk wel een medische klok die tikt op de achtergrond, zorgt dat ervoor dat jullie motto Live Life to the Fullest veel bewuster en intenser beleven dan andere twintigers?
2: Ja, zeker wel. Ik denk door dat wat wij hebben en door wat wij meemaken, dat wij beseffen dat tijd iets heel moois en toch ook iets heel kwetsbaars is. Dus met dat motto gaan we dan ook graag door het leven van alles te genieten. Omdat wij ook soms zien dat sommige mensen met een negatieve mindset ook door het leven gaan of zich soms zorgen maken om de kleinste dingen. Maar ja, met de Live Life to the Fullest kan je toch al veel meer van het leven genieten.
0: Ja.
2: Dus ja, die gebruiken we dan zeker wel.
0: Oké, How to Be Alive, wat mogen we daarvan? Wat mogen we zoal verwachten? Wat hebben jullie zo allemaal laten filmen, Amber?
2: Ja, eigenlijk alles. Mijn dagelijks leven. Misschien soms wel de saaiere stukken, maar ook de hele leuke stukken. Er komen heel luchtige, maar ook wel heftige stukken in die natuurlijk allemaal een deel zijn van ons leven.
0: Ja.
2: Dus ja, de kijker mag zich aan van alles verwachten.
0: Ja, zeg, de makers van de documentaire die hebben ook aangegeven dat ze niet alleen geraakt werden door jullie veerkracht, maar ook enorm verrast waren door jullie humor, die toch wel een serieus kantje heeft daar. Hoe cruciaal is dat? Hoe belangrijk is die donkere humor? We noemen het donker, maar die zorgt misschien wel net voor licht.
2: Ja, zeker wel. Er zijn natuurlijk heel veel donkere delen in ons leven die wij meemaken. En ja, met een vlugje humor kunnen wij die verwerken en leren we daar eigenlijk mee omgaan. En kunnen we het allemaal een beetje met een beetje luchtiger ontvangen eigenlijk. Dus ja, die donkere humor is voor ons wel toch wel zeer belangrijk.
0: Ik overval je daar nu misschien een beetje mee, maar kan je mij daar eens een voorbeeld van geven?
2: Maar vaak maken we eigenlijk ook gewoon grapjes over ons eigen overlijden. Zo van die dingen, omdat we daar zelf ook een beetje mee leren omgaan en zo.
0: Ja.
2: Die humor zit eigenlijk overal wel in.
0: Ja, en nu mag je eens echt waar onbeschaamd volle bakken reclame maken voor die fantastische reeks die vol levenslessen zal zitten. Vanaf wanneer is die te zien en waar kunnen mensen die bekijken, Amber?
2: Die komt te zien op Pix Plus, op Proximus voor de betalende kijkers.
0: Mm-hmm.
2: En daarna ook op Proximus Showcase, denk ik.
0: Ja.
2: En na een tijdje zal die ook op VTM Go Plus te zien zijn.
0: Mm-hmm.
2: En het is een heel grote aanrader, omdat ons verhaal is... Dus er zijn eigenlijk maar twee van in België.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn allebei gewoon heel blij dat we eindelijk ons verhaal... En niet alleen door de ziekte, maar ook gewoon... de personen die wij zijn, dat wij die hebben kunnen laten zien. En die wordt ook heel mooi getoond. In de reeks, die wordt heel mooi getoond. Dus ja, het is wel zeker een aanrader als de mensen ons heel graag beter willen leren kennen.
0: Ja. Amber, mag ik jou bij deze ook vragen om te gast te zijn in een programma dat ik presenteer door het jaar op zondag voormiddag Viva la Vida. Want hoe jij over het leven vertelt, dat is gewoon Viva la Vida. Mag ik jou dus bij deze...
2: Zeker.
0: Oké, dan bel ik u later nog. Maar nu aftellen.
2: Dat is goed.
0: Dag Amber, dank je dat je bent. Bye.
2: Dank je wel, bye.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
0: VTM. Kleurt je dag.
3: Dit is goed nieuws uit Frankrijk als je het mij vraagt. Sociale media worden verboden voor iedereen onder de 15. Maar werkt zo'n verbod wel? Dat vragen we straks aan cyber-expert Mathieu Verschragen. Na het nieuws van 6 uur, en dat krijg je nu van Julie Isabeau. Goedenavond.
4: Goedenavond. De Brusselse brandweer blijft staken. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. En Richard Carapaz wint de 18e rit in de Tour. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en ook de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze dat vragen. De brandweer waarschuwt nu ook zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijns ze op tabak. En hij wil ook af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij. Collega Rob van Erk.
5: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
4: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden tijd stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van de Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hadden ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net zoals de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn 2e ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd 2e en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde 3e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de 2e voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Pornau.
6: Heel belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, het is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
4: De match is live te volgen op VTM 2. De terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag dan nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we dan buien en tot 23 graden.
3: 3 files op onze snelwegen waren meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen E313, 5 minuten extra tussen Ranst en Mommelgem. Op de Brusselse buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En evenveel minuten op de bindering tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren vier armen.
7: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

nog foto's gezien van die dochter Lily Rose Depp. Echt waar, dat is Vanessa Paradis, een jong, hè. Even mooi, even naturel. Vanessa Paradis, Be My Baby. Ja, die is van Frankrijk en er is goed nieuws uit Frankrijk. Als je het aan mij vraagt tenminste. Sociale media worden daar verboden voor iedereen onder de 15. De jongste bij ons is 10 en die zit altijd maar te zagen van ja, TikTok en Instagram. Maar voor mij is dat echt een no-go. Ik kan niet wachten tot België en ook de rest van Europa het voorbeeld zal volgen. Maar werkt zo'n verbod nu eigenlijk in de praktijk? Want ja, ik denk dan, ja, dus die vinden dan wel weer trucken, want die zijn op dat vlak toch echt slimmer dan ons om dat te gaan omzeilen. Oké, ik weet er zelf niks van. Ze profiteren daar ook van, want het feit dat ik er niks van ken. Dus ik vraag het even aan cyber-expert Mathieu Verschragen naar deze Roxy Music

0: Heavy Swims en Mr. Know It All. Ik ben mevrouw, mijn naam is Haas, ik ken er helemaal niks van. En ik las dan ook in de krant in Frankrijk, in Instagram en TikTok meer voor wie jonger is dan 15. Wat mij betreft mag die wet ook heel snel doorgetrokken worden naar België. Maar zit zo'n verbod er bij ons nu ja of niet aan te komen? Dat is ten eerste, of blijven we nog een eindje achter op Frankrijk? Ik weet er natuurlijk helemaal niks van, dus ik vraag het aan cyber-expert Mathieu Verschragen. Ik hoop bij deze. Mathieu, kan je mij horen?
1: Ja. Oh, ja, okay. Nu hoor ik jullie. Ja,
0: ja, super. Zeg Mathieu, ja, je bent niet meer met congé, hè, dus die vraag ga ik je niet stellen, want het is gedaan.
1: Jammer genoeg.
0: Sorry, maar back to business dan. Hè. Dus Frankrijk grijpt nu in met dat verbod, maar hoe zit dat bij ons? Waarom hinkelen wij weer achterop? Zo voelt het wel.
1: Ja, eigenlijk is Frankrijk daar nu een voortrekker. Ze zijn eigenlijk de eerste EU-lidstaat die echt zo'n verbod gaan invoeren. Bij ons is er een verbod, of komt er een verbod aan tot 13 jaar. En heeft minister Van Achter ervoor gekozen om die leeftijd niet te gaan optrekken naar 15 of 16 jaar. Dus ja, we hinken eigenlijk niet achterop. We zijn op dat vlak ook wel de voortrekker om te pleiten voor die leeftijdsgrens van 13 jaar als minimumgrens. Okay. Echt te gaan instellen.
0: Oké. En de tweede vraag die ik daar dan bij heb is, stel dat zo'n verbod er komt. Ja, het gaat over het internet, hè? Het gaat over een digitale, niet tastbare wereld. Hoe kan er dan concreet gecontroleerd worden of iemand die zich op die social media bevindt wel echt oud genoeg is?
1: Ja, dat is bijzonder moeilijk. Daar zijn ze nu dus zich over aan het buigen van hoe kunnen we de leeftijd gaan verifiëren. Er zijn al bepaalde leeftijdsverificatie-apps of manieren om de leeftijd te achterhalen, maar dan moet je heel veel persoonlijke gegevens gaan geven, zoals identiteitsgegevens, selfies, noem maar op. Eigenlijk gaat iedereen zijn privacy een stukje te grabbel moeten gooien nu om de leeftijd te bewijzen, ook wij. Dus het is bijzonder moeilijk om echt te gaan uitmaken wie is er nu jonger dan een bepaalde leeftijd, zonder dat je echt de privacy van heel veel mensen gaat schenden of gaat verwerken. Daar is men nu naar op zoek van, ja, hoe gaan we die leeftijd toch op een privacyvriendelijke manier gaan verifiëren.
0: Oké, en voor mij is het duidelijk, ja, Instagram en TikTok, dat zijn voor mij zo de eerste, Facebook ook, hè, dat is zo social media wat er dan bij mij opkomt, maar waar wordt daarin de grens getrokken? Want bijvoorbeeld de jongste bij ons is het heel vaak, en ik vind dat niet eens zo slecht, na zo van die dansfilmpjes op YouTube te kijken, die doet dat dan na. Wordt dat ook beschouwd als social media?
1: Ja, het is vooral daar dat men op aast op die soort apps die echt het verslavend karakter in zich hebben. Dus waardoor dat je naar filmpjes blijft kijken omdat je niet kan stoppen met scrollen. Dat is omdat die apps zo gebouwd zijn om eigenlijk mensen zo lang mogelijk daarin te houden. Dus het gaat inderdaad over Instagram, over TikTok. Snapchat wordt er ook bijgenomen omdat die op zich dient om te communiceren met vrienden. Maar we zien daar ook wel minder positieve dingen aan. Bijvoorbeeld locatie wordt gedeeld of jongeren gaan foto's doorsturen van elkaar naar anderen. Dus ze gaan eigenlijk vooral die apps proberen verbieden. Het is alleen de vraag van, ja, gaat dat op een technische manier mogelijk zijn? En is dat wel de oplossing? Moeten we niet meer naar die platformen zelf gaan, zoals de Europese Unie nu aan het doen is? Die platformen verantwoordelijk stellen van, kijk, jullie mogen eigenlijk zo niet gemaakt zijn. Jullie moeten entertainment geven, maar jullie mogen niemand meesleuren in zo'n algoritme.
0: Ik heb eens horen waaien, maar ja, dat komt van heel ver aan gewaaid, dat de kinderen van die giganten die dat dus ontwikkeld hebben met die verslavende algoritmes en dergelijke, dat die verbod hebben. Die mogen daar niet op. Ja. Dus dat zegt genoeg. En in Amerika, die rechtszaak die daar niet zo heel lang geleden geweest is, waarbij de verantwoordelijkheid inderdaad bij de giganten zelf gelegd werd. Maar natuurlijk, als ouder zitten we ook met een verantwoordelijkheid. Hè? Maar het is gewoon niet simpel, want bijvoorbeeld de oudste dochter bij ons, 16, die communiceren alleen maar via Snapchat. Ik ken daar niks van, maar echt noegabon. Maar ja, die zitten dus altijd op Snapchat.
1: Ja,
0: niet gemakkelijk.
1: Klopt.
0: Ik denk dat wij ook op cursus moeten.
1: Ik denk dat we inderdaad veel moeten praten met onze kinderen. Er zijn ook veel initiatieven die op Vlaams niveau gaan genomen worden binnenkort. Dus er zijn een aantal actiepunten die genomen worden om ouders daar toch wel meer in hun kracht te zetten. Er zijn tal van mogelijkheden om daar toch op een verantwoorde manier mee om te gaan. En ik denk dat dat de toekomst is.
0: Ja, en ook in de spiegel durven kijken als ouders. Hè? Want eerlijk, wij zitten vaak ook op onze gsm te scrollen en te doen.
1: Absoluut.
0: Op momenten dat het misschien niet gepast is. is. Mr. Know-it-all, dat ben jij dus bij deze. Cyber-expert Mathieu Verschragen, dank je wel dat ik jou mocht bellen hierover.
1: Met plezier.
0: Heel interessant allemaal. En het debat is denk ik goed en wel geopend. Hè. Nu hopelijk snel maatregelen. Salut, dag Mathieu.
1: Bye. Ja, dank je wel.

0: Martijn verzamelt onze Heidi van Tielen wegwijzer tips. Tips van bekend Vlaanderen om een boek te lezen of een podcast te beluisteren. Zometeen eentje van Jasmijn van Hoof voor een podcast.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Dit is Joe. Sleep World.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Nog een dik kwartier, en mannetjes, en dan is hem daar, onze geweldige zomermix. Intussen echt al berucht, bekend, beroemd in Westende en omstreken. Hopelijk ja, over heel het land, hè. Ook bekend en beroemd en berucht zijn de wegwijzertips die je doorheen het ganse jaar te horen krijgt bij onze collega Heidi van Tiele in de voormiddag. Dan laat ze elke week een bekende Vlaming elke werkdag een tip geven. Dat kan over een restaurantbezoekje gaan, dat kan over een favoriete reisbestemming gaan, maar dat gaat evengoed over boeken en podcasts. En de fantastisch lieve Jasmijn van Hoof, actrice uit Familie onder andere natuurlijk, die heeft ook die is ook wegwijzer geweest bij Heidi en die heeft voor ons nu een podcast in.
1: Dus mijn tip als favoriete podcast is Het Fortuin Carlier. Het verhaal begint in 2007 in een rusthuis in Antwerpen. Want daar overlijdt Marie-Antoinette Carlier. En dat is de laatst overgebleven telg van de steenrijke familie Carlier. En dat is een Belgische familie. En wat er volgt is eigenlijk geen rustig afscheid, maar het begin van een van de grootste erfenisstrijden in de Belgische geschiedenis. Mm-hmm. Want meer dan 200 miljoen euro staat op het spel. Die erfenis die komt eigenlijk vrij en er zijn geen directe erfgenamen.
0: En zo is het 6:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Julie Isabeau. Goedenavond.
2: Goedenavond. Al voor de derde dag op reis staakt de brandweer in Brussel. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en ook de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de vakbonden de huidige problemen niet op zoals ze dat vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Meer dan 700 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook in het departement Var in het zuiden werden inwoners geëvacueerd. Ook daar woeden er nog steeds natuurbranden. En de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden.
0: En nog één file op de Brusselse buitenring is dat 5 minuutjes daar tussen Diegem en Machelen-Wolenbelaan.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ik kijk nu al enorm uit naar morgen. Belle Perez die komt dan voor een gigantisch groot optreden hier op het dak van ons Joe Paradise Beach. Uiteraard ga je dat allemaal kunnen meevolgen via de Joe-app. En ja, het is bij mij al even geleden dat ik haar gezien heb. Dus ik ga content zijn van haar een keer een goede knuffel te geven. We hadden het daarnet over een podcast-tip. Het is te zeggen, Jasmijn van Hoofd die gaf er eentje. Het Fortuin Carlier. Zij is niet de enige die geweldig vindt wat ook Carlien van de Wallen zegt. Dat is echt een prachtige podcast. Ah, wel, ik ga er dan toch eens aan moeten beginnen aan die podcast om te beluisteren. Het Fortuin Carlier. Bijna even populair als onze zomerweek, zijn ze grapje natuurlijk. Hè. Kien komt er zo meteen nog aan en dan is het van dat. Een kwartier lang, echt waar, de ene na de andere in een fantastische mix gezwierd.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Morris.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
4: Morris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe. We starten de avond bij Joe al meteen met de nieuwe playlist bingo. Dus als je wil meespelen, haal de Joe-app boven en activeer je bingo-kaart. Wie weet zit Michael Jackson er al wel bij, want die komt er zo meteen aan. Eerste nieuws van 7 en dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
4: Goedenavond. De Brusselse brandweer blijft staken. Een dodelijke mesaanval in Duitsland en Richard Carapaz wint de 18e rit in de Tour. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en ook de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze dat vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners, maar ook over heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op, later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag dan nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
5: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: van op ons zonovergoten terras op Joe Paradise Beach kreeg je van mij een verse appelsap. Wanna be starting something van Michael Jackson.
1: De playlist bingo.
0: En oh ja, ook vandaag doen we weer van bingo hier bij Joe. Hoofdprijs is zoals steeds een heerlijk drie gangen diner in het Atomium Restaurant. Kun je lekker smikkelen in de hoogste bol van het Atomium, terwijl je van op 100 meter hoogte uitkijkt over Brussel. Als je de app nu open doet, de Joe-app, dan zie je bovenaan mijn naam en playlist bingo. Als je daarop tikt, dan kun je jouw persoonlijke bingo-kaart activeren. En dan zie je 6 vakjes met daarop 6 songs die nog gaan passeren op Joe tussen nu en 8 uur. Telkens als je er eentje hoort, dan vink je die af. En als de 6e is geweest, dan kun je je volle bingo-kaart doorsturen. En dan win jij misschien wel dat diner voor 2 in het Atomium Restaurant. Ook nog even zeggen, stuur je kaart niet door voordat de 6 songs zijn gespeeld en je ze allemaal hebt kunnen aanvinken op het moment dat ze zijn gespeeld. Want alleen dan geldt je bingo en anders dus niet. En dat zou dan natuurlijk gewoon een verloren kaart zijn als je ze te vroeg doorstuurt. Voor de slimmerikken die denken, ga ze nu gewoon allemaal al aanvinken en doorsturen. Ja, zo slim zijn wij ook wel. Zo werkt het uiteraard niet. Misschien staat deze er ook wel op die bingo-kaart van jou. Ik zou het checken.
1: Bingo!

En die is aan een nieuw album aan het werken, maar dat zal nu een beetje later klaar zijn dan eerst gepland was. En dat komt door het WK voetbal, ja, echt waar. Camila Cabello is een grote voetballiefhebber. En zo heeft ze verschillende matchen bijgewoond tijdens het WK. En ze heeft telkens zo hard gesupporterd dat ze elke keer haar stem kwijt was. En ja, geen stem betekent natuurlijk geen opnames, dus het gaat allemaal wat langer duren, dat nieuwe album. Ik kreeg net van Virginie nog een berichtje binnen. Die stuurde: help, ik heb nog maar één nummer kunnen afvinken op mijn bingo-kaart. Heb ik iets gemist? Nee, Virginie. Er is ook nog maar één nummer gepasseerd dat op de bingo-kaart stond. Dus dat klopt helemaal. En Bernard die wilde weten: mogen we de kaart doorsturen als het zesde nummer helemaal gespeeld is? Of vanaf het moment dat het zesde nummer begint? Wel, Bernard, vanaf het moment dat het zesde nummer begint, dan mag je je bingo-kaart indienen. En ik heb het net gezegd om dat nu nog niet te doen. En toch zijn er weer een tiental mensen die het toch geprobeerd hebben. Dat is jammer. Kans verkeken. Er is elke keer maar één bingo-kaart die je kunt invullen. En als je te vroeg hebt gedaan, dan telt het niet. Dan moet je morgen gewoon opnieuw meespelen. Wie weet staat deze ook wel op je kaart. Het is Queen. She keeps

0: Showgold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we.
8: Met ons Gamma
7: Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: James Morrison. Staat hij ook op je bingo-kaart? Ja, vergeet hem dan niet aan te vinken. Nee? Ja, dan moet je natuurlijk wachten tot het volgende nummer. Dat staat er dan misschien wel op. You Give Me Something. Joe Paradise Beach.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: En morgen rond deze tijd dan zal ons terras aan het vollopen zijn voor mensen die alles graag van Baila Baila doen. Want dan hebben we hier om 8 uur een concert van Belle Perez, Mrs. Sunshine herself. Want ja, overal waar Belle komt, daar breekt de zon spontaan door en stijgt de temperatuur met 10 graden. Het wordt een mooi weerzien met Belle, want je weet dat ze een zware periode heeft gehad. Maar ze heeft na die periode van rouw haar zin om muziek te maken teruggevonden en ze put er naar eigen zeggen veel energie uit. Dus ik zou zeggen, kom Belle morgen wat mee aanmoedigen. Het is een concert van een uur met haar volledige band en met alle hits. En zoals altijd hier op Joe Paradise Beach is het helemaal gratis. Om 8 uur begint ze eraan, maar als je goede plekken wil hebben, dan moet je natuurlijk ietsje vroeger naar hier komen. Dit is er nog eens, Belle Perez met Enamo.

Onze playlist bingo die loopt nog steeds. Als je meespeelt voor zo'n diner voor twee in het Atomium restaurant, dan moet je telkens wanneer je een nummer dat op je kaart staat hoort, dat vakje aantikken. En pas als je de zesde hoort en hebt aangevinkt, dan stuur je je kaart door. Doe je het eerder, dan is het een ongeldige bingo en dan is je kaart verkeken. Zometeen mag ik weer iemand blij maken met mijn prachtige gouden komkommer. Maar eerst nog even een file meegeven. Die kun je vinden op de E17 richting Antwerpen, ter hoogte van Lokeren. Daar komen er 21 minuten bij. Komt daardoor een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd.

0: Kiss.
1: De volwassen versie van het discussiesdag van K3. Kiss van Prince.
2: De gouden komkommer.
1: Het nieuws, dat ligt nog altijd in een lichtbed aan het zwembad tijdens de zomermaanden. En dus is er een overaanbod aan komkommernieuws. En daarom deel ik elke dag een gouden komkommer uit aan het strafste komkommernieuws van de dag. Ik heb hem hier bij me. Ik moet zeggen dat hij er na 4 dagen nog eigenlijk altijd redelijk goed uitziet. Dus ik heb deze week blijkbaar een goede komkommer gekozen. Die kan misschien nog wel even meegaan. Vandaag gaat die gouden komkommer naar een griezelig vakantieverhaal. Want stel je voor, je vertrekt nietsvermoedend op vakantie naar een vakantiehuisje en je komt aan. Alles lijkt prima in orde, het ziet er een leuk huisje uit dat je hebt geboekt en je gaat in de avond fijn uit eten nadat je een hele dag in dat huisje hebt gezeten. En dan kom je terug thuis en ineens draait de wasmachine terwijl jij hem niet hebt aangezet. Dus je denkt, oké, er is hier iemand anders in dit huis en je begint te zoeken en te zoeken, maar je vindt niemand, tot je ineens ontdekt dat er iets raars aan de hand is met de gipswand die in de living van het vakantiehuisje staat. Die blijkt namelijk vlinderdun te zijn en als je eraan begint te prullen, dan komt die wand ineens los en zit er iemand achter die wand. Dat is dus echt gebeurd bij een echtpaar in Ierland. En die iemand bleek de man te zijn van wie je de sleutel een paar uur eerder hebt ontvangen. Met andere woorden, de eigenaar zat de hele tijd gewoon bij je in het vakantiehuis. Tussen de echte muur van de living en de gipsmuur in de living. Dus de gouden komkommer die gaat vandaag gepaard met een vakantietip. Als je op vakantie gaat en de eigenaar van je verblijf zegt weg te zijn, dan zou ik precies toch maar eens overal goed op de muren kloppen om te checken of dat wel effectief zo het geval is. Ja.

0: effebollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: New Kids on the Block en Tonight. En misschien was Tonight wel jouw lucky night als je meespeelde met de Playlist Bingo.
1: De Playlist Bingo.
0: Want ik heb Rudy uit Liedekerk aan de telefoon. En die had een boodschap, hè, Rudy?
2: Bingo.
0: Ja, zeker. Bingo. Die gaat vandaag naar Liedekerk, die bingo. Zeg, Rudy, was je de hele tijd aan het opletten of de nummers langskomen? Of heb je gewoon op het einde alle dingen aangevinkt en dan pas doorgestuurd?
2: Nee. Ik heb alles geluisterd.
0: Ja, voilà. Dat is
2: en dan
0: een...
2: doorgestuurd.
0: Ja, dat is dan een helemaal geldige bingo. Want er zijn toch echt nog wel altijd een heleboel mensen die veel te vroeg doorsturen of niet doorsturen op het moment dat het mag. En dan wordt die afgekeurd, die bingo. Maar jij had dus een correcte bingo. Zeg, Rudy, heb je gewerkt vandaag of heb je kunnen genieten van het mooie weer?
2: Ik heb gewerkt vandaag.
0: Ah ja, wat doe je als ik dat vragen mag?
2: Ik werk bij Honda in Alst.
0: Ah, bij Honda. Is dat in een garage of is dat...
2: In een magazijn.
0: Ah, een magazijn.
2: Een stapelplaats, van Honda.
0: Heb je dan zelf ook een Honda, Rudy? Of mag je dat niet zeggen?
2: Ja.
0: Ah, ik heb er zelf
2: een. Goede auto's, hè?
0: Jazeker. Ik heb er ooit ook mee gereden met een Honda. Ik was er heel content van. Rudy, waar ik nog meer content van ben, is dat de mensen meespelen met de Playlist Bingo en die dan op het juiste moment doorsturen, zoals jij. En dus krijg je van ons een diner voor twee in de hoogste bol van het Atomium, in het Atomium Restaurant. Wie mag er mee?
2: Dat zal mijn echtgenoot zijn, hè?
0: Die gaat blij zijn, volgens mij, Rudy.
2: Ik denk het wel, hè.
0: Ja. Zeg, laat het smaken daar, hè. Dag, Rudy.
2: Oké.
0: Dag.
2: Ja, bedankt, hè. Dag.

Amy Winehouse en ze had beter yes, yes, yes gezegd, want het is vandaag alweer exact 15 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van die ongelooflijk getalenteerde vrouw die Amy Winehouse toch was. Zo'n jammer verhaal ook, hè? Zoveel potentie dat Amy Winehouse had om prachtige songs te maken, maar de drank en de drugs die staken daar een stokje voor en uiteindelijk werd die drank ook haar dood door een alcoholvergiftiging. Wat een triest einde eigenlijk. 27 was ze amper, waarmee ze dus ook toetrad tot die 27 Club. Allemaal artiesten die het leven lieten op 27 jaar, zoals Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain en dus ook Amy Winehouse. De playlist bingo, die is achter de rug, maar we zijn trouwens nog niet helemaal uitgedeeld vandaag, want straks heb ik ook nog tickets

0: Board this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Voor de fans van Wham heb ik zo meteen tickets voor de documentaire over Wham die je nu dinsdag kunt bekijken in de Kinepolis bioscopen in ons land. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedenavond. Al eerdere klachten tegen de man die de B&B van zijn ex in brand stak. Ook het Nederlandse meldpunt reageert op de klachten rond Sophie Straat. En in Frankrijk blijft het branden. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de bed and breakfast van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg. Dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan bij de politie in ons land. Zijn ex in Spanje reageerde opgelucht.
4: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
3: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlandse meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achter moesten. Enkele honderden mensen dienden daar klachten over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200 klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons gelijke kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook over heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur daar te blussen. Maar het verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
1: 2 files staan er nog op onze snelwegen en die kun je alle 2 vinden op de E17 richting Antwerpen. De hoogte van Beervelde moet je er 10 minuten bij rekenen, komt daardoor voorwerpen op de weg. En iets verderop, de hoogte van Loker, komen er nog eens 7 minuten bij, komt daardoor een ongeval.
5: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Je hebt voetbalmoeders die hun kroost naar alle matchen en trainingen moeten voeren. Maar je hebt ook basketbalmoeders. En daar is deze Anouk er eentje van. Haar zoon Josiah is namelijk een heel goede basketbalspeler in Nederland. En of ze trots is hoor, gisteren postte ze nog een foto van haar basketzoon op Instagram. Zometeen de Motors met Airports. Nu eerst Adele. Someone like you.

0: The Motors en Airport. En Airport, daar gaan we zo meteen inderdaad weer naartoe, want de hitbestemming komt eraan. Maar eerst nog even iets uitdelen aan de fans van Wham. Want in 1985 trok Wham naar China. Dat was nogal wat toen, want China was toen nog heel gesloten en daar sijpelde amper westerse muziek het land binnen. Alvast toch niet via de officiële weg dan, want illegaal kon er wel het een en het ander te krijgen zijn. En toch besloot Wham daar een concert te gaan geven in China in 85. En over dat concert is nu een documentaire gemaakt over wat de band daar allemaal meemaakte. Want ja, als je als westerse band een optreden ging geven in China, dan werd dat ook wel een beetje meteen een politiek beladen event. Nu dinsdag, 28 juli, speelt die documentaire in de Kinepolis bioscopen van Brussel, Gent, Kortrijk, Hasselt en Antwerpen. En ik heb 5 duotickets voor die voorstelling in Antwerpen. Volgende week dinsdag dus. En daar hoort een super gemakkelijke vraag bij. Want Wham bestond uit George Michael en nog iemand. Wie was die tweede ook alweer? Als je dat weet en je wil nu dinsdag graag naar die documentaire over Wham in de Kinepolis bioscoop in Antwerpen. Dan 10 Days in China, zo heet hij. Dan mag je dat antwoord nu sturen in de Joe.
1: Dit is Joe.
2: Joe Paradise Beach.

0: Moonlight Shadow van Mike Oldfield kreeg je hier bij Joe. En nu gaan we weer op reis, hè?
1: Let's go! Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Gisteren zaten we met onze hitbestemming in warme oorden. Vandaag wordt het ietsje frisser, want we gaan naar Finland. Dat is zo'n land dat wel eens vergeten wordt als het over Scandinavië gaat. Want we gaan wel eens op vakantie naar Zweden of naar Noorwegen. Maar Finland, daar wordt zo toch wat vaker... dat wordt beter af en toe wel eens over het hoofd gezien. Ik ben er een keertje geweest en ik kan je vertellen, het is toch echt wel zeker de moeite. Maar in de hitbestemming focussen we niet op de toeristische bezienswaardigheden, maar wel op de luisterwaardigheden, voor zover dat al een woord zou zijn. Welke hits uit Finland moeten zeker in mijn valies als ik een paar muzikale souvenirs mee naar België zou willen nemen? Dan denk je misschien, oh, dat is weer zo'n moeilijke, net als gisteren. Maar nee hoor, er zijn echt wel heel wat artiesten die uit Finland komen. Ze hoeven er, zoals altijd, niet per se meer te wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. Suggesties voor Finse hits, die kan je kwijt in de Joe.
1: De hitbestemming.

The Scorpions en Send Me an Angel. Andrew Ridgely, dat antwoord was ik nog vergeten mee te geven. Dat is natuurlijk het tweede deel van Wham. Lieve Tordeur uit Londerzeel, Tine Stuik uit Aarschot, Sabine Bruyère uit Schilde, Nadine Akkermans uit Antwerpen en Wendy Broeks uit Arendonk. Die winnen allemaal zo'n ticket voor die documentaire van Wham. Nu dinsdag in de Kneepels Bioscoop in Antwerpen. Er staan nog een paar files op onze snelwegen. Ik moet even refreshen. Tussen Destelbergen en Beervelde komen er 11 minuten bij. En ter hoogte van Lokeren is er een ongeval gebeurd. Volgens mijn informatie komen er daar 15 minuten bij. Maar ik kreeg net een bericht van Henk. En die zegt dat hij daar al een uur in de file staat. Dus het zal er ergens tussenin zitten misschien. Sowieso is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Lokeren. En verlies je daar dus wel wat tijd. Dus daar moet je alvast rekening mee houden.

0: FR David van op ons zonovergoten terras hier in Westende, Joe Paradise Beach. Words kreeg je. En van op dat terras gaan we nu even een sprongetje maken naar Finland.
1: De hitbestemming.
0: Ik zou zeggen, doe je trui dan aan, want daar is het altijd toch net ietsje frisser dan bij ons. Ik zei, op voorhand al, dan denk je misschien in het begin, goh, Finland, moeilijke opgave deze keer. Maar dan begin je wat na te denken en dan komen er toch ineens heel veel en heel goede suggesties binnen. Deze bijvoorbeeld van Thomas uit Kamp.

die kwamen inderdaad wel helemaal en wel degelijk uit Finland. Dat geldde ook voor deze heren, Him en Join Me. Ik ben zelfs ooit nog naar een concert geweest van Him in Helsinki in Finland. Dat was toen heel even een hype, maar veel meer dan dit is het toch niet geworden. Maar die komen inderdaad uit Finland, dus die kunnen eventueel bij in mijn valies. Hier had ik zelf helemaal niet aan gedacht. Maar wie was het? Wendy uit Bocholt wel. Zij stuurde: Hela, Darude is een Finse DJ en die scoorde ooit een hit met deze Sandstorm. Inderdaad, eigenlijk wel een heel...

deze kwam het vaakst binnen. Ontelbare keren. Onder andere Els uit Isegem, Christophe uit Meulebeke en Benny uit Hulshout, The Rasmus en In The Shadows. Ze hebben ook nog eens een keertje geprobeerd om het Songfestival te winnen, maar dat is niet gelukt. Maar deze, die heeft wel de tand destijds doorstaan. In The Shadows. En over het Songfestival gesproken... In 2023 sturen ze deze heer Caria en Cha-Cha-Cha, een suggestie van Inge uit Antwerpen, Els uit Antwerpen en Karin uit Zottegem. Wow, dat was het een en het ander toe. En dit was ook teen en tander toen Monsters ineens het Songfestival wonnen in 2006. Was dat Veronique uit Wetter die stuurde. Het eerste waar ik aan denk bij Finland is natuurlijk Hard Rock Hallelujah van Lordi. Welke ik uiteindelijk in mijn valies ga steken, dat hoor je straks.

Over een file op de E17. Volgens mijn officiële informatie is daar maar een kwartiertje aanschuiven. Maar iemand stuurde in de app, nee, we staan er al een uur stil. En Ilse uit Lebbeke, die bevestigt dat. Die zegt inderdaad al een uur stilstaand verkeer op de E17. Geen doorkomen aan. Ik heb het net even gecheckt en het klopt nog ook nog. Er staat daar een brandend voertuig en daarom duurt het zo lang. Zegt terwijl ze in Gent nog over de rooie gaan op de Gentse feesten, maken ze zich in Lokeren stilaan klaar voor de Lokerse feesten. Leuke affiche hebben die weer met op zondag 2 augustus een synthpopavond met Mitch Ure van Ultravox en Visage. Gary Newman is er ook, Softcell eveneens. En top of the bill op 2 augustus is deze Human League. Don't you want me?

Serra, de winnaar van The Voice met dat mooie All Because of You. Vorige week dinsdag hadden we nog de Franse top 100 hier bij Joe op de Franse Nationale Feestdag. Le 14 juillet. En op onze Spotify-account Joe België kun je die hele lijst trouwens nog eens helemaal herbeluisteren. Claude François, die stond er 5 keer in die Franse top 100, maar niet met deze Je vais à Rio. Maar geen probleem, dan draai ik hem nu toch gewoon.

0: Welke Finse hits zijn uiteindelijk in mijn valies beland? En met welke prachtige plaat leggen we straks de zon te slapen bij de zonsondergang? Twee vragen waar het komende uur nog een antwoord op komt. En er komt ook nog een antwoord op de vraag: wat is er in godsnaam gebeurd op de E17? Julie Isabeau, die weet dat.
1: Goedenavond. Grote verkeershinder op de E17 dus. Een verdacht overlijden in Langklaar in Limburg. En we krijgen nieuwe eurobiljetten. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Er is een grote rookpluim te zien. De brandweer probeert het vuur te blussen. De chauffeur kon gelukkig op tijd ontsnappen, maar er is dus heel wat verkeershinder. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar, bij Dilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan bij de politie in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
2: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
1: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we ook echt met die briefjes geld kunnen betalen. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Je hoorde het net in het nieuws al van Julie. De E17 die is volledig versperd door een brandende vrachtwagen. Het verkeer staat daar helemaal stil over een afstand van 4 kilometer. De snelweg die is afgesloten vanaf Beervelde en iedereen moet er daaraf een lokale omleiding volgen. Vlak voor die afsluiting is er al een kwartier file. De mensen die in die file staan, die kunnen dus niet door, maar die zullen door de politie begeleid worden om zo veilig de snelweg te verlaten. Hoe lang de hinder nog zal duren, kan het Vlaams verkeerscentrum momenteel nog niet zeggen. De vrachtwagen is ondertussen blijkbaar wel geplust, maar die staat er nog wel altijd. En er moet ook nog een technische controle gebeuren voor het wegdek, dus die hinder die gaat er nog een hele tijd duren. Daarom, verkeer dat van de kust richting Antwerpen gaat, en kan dan beter rijden via de E34. Verkeer van Gent naar Antwerpen moet een stukje de R4 volgen richting West en daar de E34 nemen richting Antwerpen. En wie van de kust of van Gent naar Hasselt moet, die rijdt beter om via Brussel.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Die staan ook op de Lokerse feesten op zondag 2 augustus. Deze softcell, je kreeg ze nog eens met Tainted Love. Snow Patrol, die heeft een nieuwe single. En weet je wie daarop meezingt? Kylie Minogue, toch wel niet zeker. Maar van mij krijg je nog eens een classic, Chasing Cars.

0: ook al een perfecte plaats zijn om te draaien bij de zonsondergang. Maar als ik zo links van mij kijk, dan zie ik dat de zon toch nog wel een afstandje te gaan heeft eer ze ondergaat. Dus daar zijn we nog niet. Carnaval de Paris van Dario G. Yeah.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Onze hitbestemming was deze keer Finland, het land van de duizend meren en de Finse sauna uiteraard. Ik ben er dus eens één keertje geweest, maar toen heb ik eigenlijk alleen de hoofdstad gedaan en een klein beetje daar rond. Dus heel veel kan ik er niet over zeggen over Finland. Maar goed, het draaide ook wel effectief om de muziek. Ik was op zoek naar muzikale suggesties, souvenirs voor in mijn valies te steken. Maar je weet, hier aan de douane in België zijn ze altijd een beetje strenger. En die laten altijd maar één plaat door. En eigenlijk zijn jullie die douane van dienst. In de app staan nu 4 suggesties, 4 Finse hits. En jullie mogen er eentje kiezen. Dat kost helemaal niks, dus waarom zou je het in godsnaam ook niet doen? Welke van deze 4 uit mijn valies mogen door de douane? Dit is optie nummer 1. I've been watching. Erasmus en In the Shadows, een suggestie van onder andere Veerle, Els, Christophe en Benny, die kwam het vaakst binnen, maar zal hij deze poll ook winnen? Daar kun je voor stemmen, maar je kunt ook gaan voor deze die ik alweer eigenlijk vergeten was. Een beetje Eurodance van de Finse DJ Darude en Sandstorm Wendy, die kwam daarmee op de proppen. Kun je dus ook voor stemmen? Oftewel voor die monsters die het Songfestival wonnen in 2006. Veronique stelde die onder andere voor Lordi en Hard Rock Hallelujah. En dit is suggestie nummer 4. Ja, dat is dan weer mijn favoriet. Maar ik wil jullie niet beïnvloeden. Kiezen maak zelf een suggestie van Thomas, Bonfunk MC's en Freestyler. Welke van de 4 wordt het? The Rasmus, The Roots, Lordi of de Bonfunk MC's? Stemmen kan.

0: nummer van Olivia Dean en So Easy. Let's go!
1: De hitbestemming.
0: In mijn valies zaten 4 Finse hits, want dat was de hitbestemming van vandaag. The Rasmus, The Roots, Lordi en de Bomfunk MC's. Er is er eentje die er een beetje bovenuit sprong en de andere 3 die waren wat gewaagd aan elkaar. Op de 4e plaats, en dat vond ik toch wel verrassend, want ik dacht eigenlijk dat die zouden gaan winnen, stond Lordi met Hard Rock Hallelujah 21%. 1% meer, 22%. De Bomfunk MC's met Freestyler. Het gaat dus nog tussen The Rasmus en Da Root. De nummer 2, die kreeg 23% van de stemmen. En dat was The Rasmus. Dat betekent dus dat de winnaar van deze poll van de hitbestemming met 34% die hit uit 2000 is geworden van die Finse DJ. We gaan even trance dansen hier bij Joe met Da Root en Sandstorm.

0: Bij Joe krijg je de hele dag lang hit na hit en classic na classic, zoals deze Cutting Crew en I Just Died in Your Arms. De E17 richting Antwerpen is door een brandende vrachtwagen volledig versperd voor het verkeer. En dat verkeer staat daar stil over 4 kilometer. De snelweg die is afgesloten vanaf Beervelde en iedereen moet daar een lokale omleiding volgen. Aan die omleiding is het ook nog eens 10 minuten extra aanschuiven. De mensen die stilstaan tussen Beervelde en het ongeval, die moeten in hun wagen blijven wachten tot de politie hen komt halen om hun te ontzetten uit de snelweg. Hoe lang die hinder nog gaat duren, dat weet het Vlaams verkeerscentrum momenteel nog niet. Er moet nog een technische controle gebeuren van het wegdek, omdat daar dus een brandende vrachtwagen heeft gestaan. Als die schade meevalt, dan kan een onderhoudsaannemer deze nacht nog herstellingen uitvoeren beter. Als de schade toch wat zwaarder is, ja, dan zal de hinder daar mogelijk nog tot morgen duren. Het Vlaams verkeerscentrum zegt dat alle mensen die van de kust richting Antwerpen moeten de E34 beter kunnen nemen. Wie van Gent naar Antwerpen moet, die kan de R4 West nemen en dan aansluiten op de E34 naar Antwerpen. En wie van de kust of van Gent naar Hasselt wil, die kan beter omrijden via Brussel.
1: Joe's Sunset Request.
0: Dat was een hele boterham. De zon die heeft vandaag een beetje flikkerlicht gespeeld. Dan wel zon, dan geen zon. Of hier aan zee toch, weet niet hoe het in het binnenland was. Maar goed, voor die momenten dat ze scheen, die zon, willen we ze toch graag bedanken voor haar warme stralen. En dat doen we zo rond de zonsondergang met het Sunset Request. Vandaag speel ik dat om 21:48. Want dan gaat de zon onder, tenminste hier aan de kust. In het binnenland altijd een klein beetje vroeger. Heb je een suggestie voor het Sunset Request? Een heel zomers plaatje bijvoorbeeld, iets wat perfect past bij die zonsondergang. Dan mag je dat doorsturen via de Joe-app. Gisteren hadden we Jaden, die was hier in Westende op vakantie. Maar wie weet heb jij daar in je tuin of op je terras ook wel een idee voor het Sunset Request? Laat dat dan maar komen. Wat kan ik draaien bij de zonsondergang van vandaag?
1: Joe's Sunset Request.

We built this city on rock and roll. Nee. We built this city on crème glasjes. Allee ja, city is misschien een klein beetje overdreven voor ons Joe Paradise Beach. Gehucht eerder dan. We built this gehucht on crème glasjes. Maar het is wel een heel schoon gehucht hier met een prachtig zicht. En met de beste ijsjes, cannoli en bubble waffles. Ik heb er daar straks weer eentje op, zo'n bubble waffle. Ik heb de suggestie van Tom de Kok van deze week eens geprobeerd. Dat is de bittersweet strawberry. Heel lekker met verse aardbeidjes erop. Nom, nom, nom.

0: Het is bijna het moment als ik zo links van mij kijk. Ze zit een klein beetje achter de wolken, maar ik zie nog een streepje zon. Dat betekent dat ze nog niet helemaal is ondergegaan. Maar om 21:48 gaat dat wel gebeuren. En terwijl de zon gaat ondergaan, gaan wij hier een plaatje draaien dat past bij die zonsondergang. En vandaag moeten we daarvoor naar de andere kant van het land, vanuit Westende gezien dan toch, naar Genk, naar Stefanos. Goedenavond, Stefanos.
1: Goedenavond,
0: Frank. Amai, wat een enthousiasme, my god. Wat heb jij gegeten vandaag?
1: Ja, ik had
0: een
1: Je had wat?
0: Oei, Stefanos, ik heb een heel slechte lijn. Ik versta er echt werkelijk helemaal niks van. We gaan nog eens proberen. Wat had je gegeten?
1: Ja, ik had goed gepietst vandaag, hè.
0: Een pizza maak ik uit. Klopt dat? Ja, maar we verstaan het gewoon niet. Je moet ergens gaan staan waar er een betere ontvangst is.
1: Ja, dat is typisch Genk, denk ik, dat ze zo slecht ontvangst is.
0: Ja, dat vrees ik. Ja, nu verstaan we het wel. Dus zeg het nog eens, wat heb je gegeten?
1: Nee, ik had niet gegeten, ik had gefietst.
0: Gefietst? Ah, en daardoor heb je energie gekregen.
1: Ja,
0: zeg Stefanos.
1: Ik ben een kilometer en nu ben ik rustig aan gamen.
0: Ah, kijk eens aan. Met Joe op de achtergrond mag ik hopen.
1: Ja, zeker.
0: Ah ja, uiteraard, want anders had je niet gehoord dat je een plaatje mocht doorsturen. Stefanos, je stuurt wel eens vaker van die suggesties binnen. Meestal is dat Accession met On and On. Maar vandaag dacht je, ik ga eens voor iets anders bij de zonsondergang. Wat wilde je horen als Sunset Request plaat?
1: Ja, de Sunrise van Milk Inc.
0: Ja, dus jij zit al bij de zonsopgang alweer.
1: Ja, ik wil dat de zon terug omhoog gaat. Ik vind dat niet zo fijn dat het zo naar beneden gaat.
0: Ah, jij bent iemand die het leven door een roze bril ziet dan.
1: Inderdaad, ja.
0: Oké, okay, Stefanos, ik zie dat ze hier stiltjes aan het ondergaan is. We zien zo nog een topje van de zon, dus ik denk dat het moment is om die Sunset Request plaat van jou te draaien. Milk Inc. en Sunrise, geniet ervan, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Stefanos.
2: Show Sunset Request.

Ramazzotti en Più Bella Cosa. Zondag 4 april, dan staat hij in Forza Nacional, die Eros. Ik heb net eens gekeken, op het middenplein in de onderste ring is al niks meer te krijgen qua tickets. Dus als je nog zou willen gaan, dan zal het op de bovenste ring zijn. En ook daar zijn de opties beperkt, dus niet te lang meer wachten als je wil gaan.

0: zon die is hier net helemaal ondergegaan. Dat betekent dat we morgen vroeg om 10 uur onze deuren van ons Joe Paradise Beach weer open doen. En zometeen krijgen we nog fijne platen van Bryan Adams, Savage Garden en Phil Collins. Eerst nog een nieuws van 10. Dit is Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Nog altijd grote verkeershinder op de E17 richting Antwerpen. Ook in Spanje worden mensen geëvacueerd door de bosbranden. En Anderlecht kon zijn eerste Europese match niet winnen. Opgelet als je op de E17 moet zijn, want die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Collega Tanita de Meij is ter plaatse.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn er dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
1: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Lokeren is de E17 richting Antwerpen nog altijd versperd nadat een vrachtwagen daar vuur vatte. De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg enorm een lange file van zo'n 4 kilometer, want de snelweg is afgesloten.
1: Het wegdek moet nog opgeruimd worden. Daarna komt wegen en verkeer de schade opmeten. De politie escorteert nu de voertuigen die er vast stonden naar afrit Beervelde. Het is nog niet zeker of de snelweg morgen vroeg weer open kan. De zelfvermiste personen kreeg sinds gisteren al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht trouwens kon zijn eerste wedstrijd niet winnen. Het bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Ook die terugwedstrijd is volgende week. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Het is nog niet zeker of de E17 richting Antwerpen morgen vroeg weer open kan. Rond 7 uur vanavond vatte een vrachtwagen in de buurt van Lokeren vuur. De chauffeur kon nog op tijd ontsnappen. De brand is intussen geblust, maar de hinder is enorm. Journaliste Tanita de Meij.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten.
1: Het wegdek moet nog opgeruimd worden en mogelijk ook hersteld. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op golfstaat Kuwait. Het leger zegt dat het verschillende Iraanse drones en raketten moest afweren. In heel Kuwait klonk het luchtalarm. Vanochtend waren er ook al Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse legersites in Kuwait, nadat de VS eerder al Iraanse doelwitten had aangevallen. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. Het bleef in de tweede voorronde van de Conference League 0-0 tegen het Oekraïnse LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Ook Anderlecht bleef steken op een gelijkspel tegen het Zweedse Hammarby. Het werd 1-1. Hun terugwedstrijd is volgende week donderdag. Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.